0: President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op, 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: choir, and to sing give me your hand.
1: A capella.
0: Thank you.

Thank you.

0: Ik vraag nu aan broeder Vasseur om u de eerste schriftlezing voor te houden. Het is afkomstig uit het evangelie van Johannes, het 14e hoofdstuk, vers 15 tot en met 19.
1: Als je mij lief hebt, hou dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij zal zijn, de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie dat wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik lief en ook jullie zullen lieven. Dat is de verder.

Ik kan u thans voor onze tweede lezing en tevens onze preektekst. Het is gehaald uit het Bijbelboek Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 21. De komst van de Heilige Geest. Toen de dag van Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene en Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben. Maar ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spotten: ze zullen wel dronken zijn. De toespraak van Petrus. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen. Verhief zijn stem en sprak de menigte toe: u, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas de derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien. En in al de mensen dromen en dromen. Ja, overal mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en een teken geven op de aarde beneden: bloed en vuur en rook. De zon verandert in de duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt. Groot en onzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Amen. Laten wij bidden. Eeuwige God, vriend van ons allen, u hebt beloofd dat u ons niet alleen laat. U hebt uw geest gegeven die bij ons blijft en die in ons wil wonen. Wij zijn hier samen met onze eigen gedachten, onze zorgen, onze vragen en soms ook met woorden die wij niet goed kunnen vinden. Spreek tot ons, Heer, niet van veraf, maar dichtbij. In woorden die wij verstaan, in een taal die ons raakt.
Open ons hart voor uw woord, dat wij niet alleen horen met ons verstand, maar dat het doordringt in ons leven. Werk door uw geest, dat wij luisteren, dat wij verstaan en dat wij geraakt worden door wat u zegt. Spreek, Heer, want wij willen horen. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het is Pinksteren. Een dag die je niet kunt vastpakken, niet kunt vastleggen in één beeld of in een gevoel. Geen dag die tegenwoordig overal zichtbaar gevierd wordt. Geen lichten in de straten, geen vanzelfsprekende feeststemming zoals met kerst. En toch is dit de dag waarop alles in beweging komt. Hoe anders was het toen? Mensen maakten zich op voor het Pinksterfeest. De stad liep vol. Vanuit allerlei plaatsen kwamen pelgrims samen in Jeruzalem. Er hing verwachting in de lucht, zoals bij ieder groot feest. Niemand wist wat er die dag zou gebeuren. En dan gebeurde er iets wat niemand had kunnen voorspellen. Niet klein, niet beheerst. Een geluid dat de stilte openbreekt. Als een wind die door alles heen gaat. Alsof de ruimte zelf begint te bewegen. De discipelen kijken om zich heen. Wat eerst vertrouwd was, voelt ineens anders. Vuur verschijnt. Niet op één plek, maar verdeeld over ieder afzonderlijk. Ze beginnen te spreken door elkaar heen. In talen die zij zelf niet kennen. Overal klinken woorden die ineens herkenbaar worden. Verwondering en verwarring liggen dicht naast elkaar. Sommigen proberen te begrijpen wat er gebeurt. Anderen lachen het weg. Ze zullen wel dronken zijn. Wat daar gebeurt, laat zich niet vangen in een systeem of een verklaring. Het is te groot, te levend. En toch raakt er iets heel wezenlijks. Midden in die verwarring wordt zichtbaar wie God is. God spreekt niet één taal. Dat is geen detail. Dat raakt de kern. Want wat wij vaak zoeken, is naar één vorm, één manier, één norm. Dat doorbreekt de Heilige Geest als patroon. Er wordt geen nieuwe heilige taal ingevoerd. Er wordt niets opgelegd. De talen die er al zijn, blijven bestaan. En juist daarin wordt God verstaan. Gelovigen horen wat er gezegd wordt in hun eigen taal. Niet omdat zij zich aanpassen. Maar omdat God hen ontmoet waar zij zijn. In al die verschillende woorden klinkt iets door van dezelfde liefde van Jezus. Die zijn leerlingen niet alleen achterlaat. Dat zegt iets over wie God is. Hij beweegt midden in het leven van zijn kinderen. Hij vraagt niet eerst om verandering voordat hij spreekt. Hij spreekt en daarin begint de verandering. Jezus deed dat al toen hij rondging onder de mensen. Hij sprak hen aan in hun werkelijkheid, in hun vragen, in hun gebrokenheid. En nu, door de Heilige Geest, komt diezelfde nabijheid van Jezus opnieuw dichtbij. Niet alleen naast ons, maar in ons.
Het vuur verschijnt niet als één vlam boven de groep. Het verdeelt zich en rust op ieder afzonderlijk. Alsof niemand wordt overgeslagen. Dat maakt Pinksteren zo bijzonder. Niet alleen de groep wordt geraakt, mensen zelf, ieder op zijn eigen manier. En waar de Heilige Geest mensen raakt, daar gebeurt iets. Niet luid of opgelegd, maar van binnenuit. Wat vast zat, breekt open. Woorden komen los vanuit wat diep van binnen geraakt wordt. Alsof het niet langer verborgen kan blijven. Zoals vuur zich niet laat opsluiten, zo laat de Heilige Geest zich niet tegenhouden. Wat ontvangen wordt, zoekt een weg naar buiten en raakt opnieuw anderen. Misschien is dat ook het onregelde van Pinksteren. Dat de Heilige Geest niet eerst rust brengt, maar openbreekt wat vast zat. Talen lopen door elkaar, grenzen verschuiven, zekerheden wankelen even. God blijkt groter dan alles wat wij gewend zijn. En daar blijft het niet bij. Wat binnen gebeurt, breekt door naar buiten. De Heilige Geest brengt gelovigen naar elkaar toe. En dat roept verwarring op. Verwondering en ongemak liggen dicht bij elkaar. Toen al en misschien nu nog steeds. Wat van God komt, past niet altijd in wat verwacht wordt. Het schuurt, het doorbreekt wat vast lijkt te liggen. Wat mij telkens raakt in dit moment, is dat juist hier de kerk begint. Midden in die verwarring. Midden tussen wie geraakt worden en beginnen te spreken. De kerk begint niet vanuit een plan. Niet vanuit structuur of zekerheid. Zij ontstaat waar een vuur gaat branden dat niet verborgen kan blijven. Waar gelovigen spreken, ieder op hun eigen manier. En toch verbonden door dezelfde Heilige Geest. En dat maakt duidelijk dat de kerk niet leeft van wat wij zelf kunnen opbrengen. Zij leeft van wat zij ontvangt. Van de Heilige Geest die gegeven wordt. Van het leven van Jezus dat doorgaat. Het vuur van Pinksteren brandt op een bijzondere manier. Het drukt niet alles in één vorm en maakt ons niet allemaal hetzelfde. Juist in het verschil blijft iets van dat vuur zichtbaar. Misschien begint verstaan daarom met luisteren. Niet alleen woorden horen, maar zoals wij in het Surinaam zeggen, Arki nengayu ati. Luister met ruimte in je hart. Want de Heilige Geest schept ruimte waarin mensen kunnen bestaan met hun eigen verhaal, hun eigen taal en hun eigen manier van spreken. Pinksteren laat zien dat Gods Geest groter is dan de grenzen die wij als gemeente soms trekken. Misschien raakt Pinksteren ons juist daarom zo diep. Ook binnen de Surinaamse geschiedenis weten velen hoe het voelt wanneer hun taal minder waard werd gevonden. Hoe geleerd werd dat sommige talen beschaafder waren. Beter pasten bij school, aanzien of zelfs de kerk. Maar op Pinksteren gebeurt het tegenovergestelde.
God vraagt niet eerst dat iemand zijn eigen taal of stem verliest. Hij spreekt juist in de taal van het hart. Toch merken wij hoe moeilijk luisteren met ruimte in je hart soms blijft. Wij trekken ons gemakkelijk terug in wat vertrouwd voelt, in onze eigen kring, onze eigen waarheid, onze eigen manier van spreken. Ook in de kerk gebeurt dat. Soms spreekt de gemeente ongemerkt vooral de taal van wie gewend is of gehoord wil worden. En dan raken anderen, gelooft u me, langzaam uit beeld. Niet omdat zij niets te zeggen hebben, maar omdat hun ervaring, hun zoeken of hun woorden anders klinken dan wij gewend zijn. Juist daar zuurt Pinksteren. Want de Heilige Geest blijft spreken door wie wij misschien niet direct verstaan. Hij opent wat gesloten raakt en brengt ons opnieuw naar elkaar toe. Jezus had gezegd dat de Heilige Geest zou komen om te leren, te herinneren en te leiden. Dat gebeurt hier niet door uitleg. Het gebeurt door leven, door gelovigen in beweging te brengen. Door woorden te geven die zij zelf niet hadden bedacht. Door hen te verbinden over grenzen heen. Pinksteren blijft daarom niet bij dat ene moment in Jeruzalem. De Heilige Geest die Jezus beloofd had, het werkt nog steeds. Soms zichtbaar, soms bijna verborgen, soms zacht. Soms krachtig, maar altijd gericht op leven. Dat wordt vaak zichtbaar in hele kleine dingen. In iemand die opnieuw durft te spreken. In iemand die luistert waar eerst alleen geoordeeld werd. In een gemeentelid dat ruimte maakt voor een ander. Terwijl alles eerder gesloten leek. Soms groeit het bijna ongemerkt. Niet buiten het leven om, maar midden daarin. In huizen, in gesprekken, in mensen die proberen het vol te houden. In mensen die zoeken naar woorden voor wat zij diep van binnen voelen en nog niet helemaal begrijpen. En juist daar komt Pinksteren dichtbij. Niet als iets dat alleen ooit gebeurde, lang geleden in Jeruzalem, maar als een beweging die ons nog steeds aanraakt en met elkaar verbindt, midden in onze verschillen. Wij blijven verschillend. En toch ontstaat er iets dat ons draagt en naar elkaar toe beweegt, broeders en zuster. Wambon, so many viviri. Eén boom, zoveel bladeren. Zo wordt zichtbaar dat Jezus leeft in wat groeit, in wat verandert, in waar wij elkaar opnieuw leren zien. En ruimte maken voor elkaars stem. Juist daarom vraagt Pinksteren om mensen die luisteren en elkaar niet loslaten. Toch gaat die beweging niet vanzelf. Want hoe vaak luisteren wij nog naar elkaar? Vaak staan antwoorden al klaar voordat iemand uitgesproken is. Wij trekken ons terug in onze eigen kring, onze eigen waarheid, onze eigen taal, online en soms offline. Wie anders spreekt,
anders geloof, anders leef, raak gemakkelijk buiten beeld. Ook in de gemeente. Daar waar broeders en zusters juist zouden moeten ervaren dat zij gehoord worden. Gemeente van Jezus Christus. Soms spreken wij zo gemakkelijk één taal. De taal van wat vertrouwd voelt. De taal van wat netjes past. De taal van wat wij herkennen als goed of normaal, of je kan zeggen slecht. En ongemerkt, ik denk zelf onbedoeld, verdwijnen mensen naar de rand. Mensen die anders spreken, anders voelen, anders zoeken. Alsof de Heilige Geest alleen verstaan zou zijn in wat wij al kennen. Misschien is dat ook waarom Pinksteren niet alleen troost geeft, maar soms ook ongemakkelijk dichtbij komt. Omdat zichtbaar wordt hoeveel wij onderweg zijn kwijtgeraakt. Hoe gemakkelijk wij vooral luisteren naar wie op ons lijkt. En in dat ongemak begint de Heilige Geest opnieuw te spreken in de taal van hulp. In de taal van aandacht. In gelovigen die ruimte maken voor ontmoeting wanneer verdeeldheid groeit. Denkt u aan de inzamelingsactie van Surf the City. Onze gebedsgroepen. Biggie's Made. Klein in de ogen van de wereld. Niet klein in de koninkrijk van God. Zo gaat Pinkster verder. Vaak bijna onzichtbaar en toch aanwezig waar we ons niet voor elkaar afsluiten. Waar geluisterd wordt. Waar plek is voor mededogen. Juist midden in angst, verdeeldheid of onzekerheid. Waar wij elkaar opnieuw zien. Daar wordt iets zichtbaar van hetzelfde vuur. En ik weet het. Het is niet eenvoudig. Echt luisteren vraagt dat wij durven erkennen dat Gods geest groter is dan onze eigen grenzen. Onze eigen kring en onze eigen vanzelfsprekendheden. Misschien is dat juist de ruimte die Pinkster opent. Dat niet allereerst zeker afgrond hoeft te zijn voordat God mensen raakt. Broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. Daarin ligt troost. Pinkster begint bij wie die openstaan voor wat God voedt. Bij wie wachten, zoeken en zelf nog niet begrijpen wat er met hen gebeurt. Want juist daar komt de geest dichtbij. Niet om te vernietigen of klein te maken, maar om leven wakker te roepen. Om woorden los te maken. Om hen om te richten. Die dachten dat zij niets meer te zeggen hadden. Daarom blijft Pinksteren ook niet binnen de muren van een kerkgebouw. Pinksteren zoekt het leven op. Op school, op straat, in families, op plekken waar gezocht wordt naar hoop, naar richting, naar iemand die hen werkelijk ziet. Waar verschillen niet eerst verdwijnen, maar samen mogen bestaan. Want dat is wat de Heilige Geest doet, zusters en broeders. Hij maakt ons niet allemaal hetzelfde. Hoeft ook niet. Hij brengt leven in wat vast zat. Hij opent wat gesloten was. Hij verbindt wat uit elkaar dreigde te vallen. Zusters en broeders, gemeente aan onze Heer Jezus. God spreekt niet één taal.
Wangado. So many tongo. One fire. So many fire. Eén vuur. En vele vlammen. Amen.

Lieve gemeenteleden, het is wel feest van de kerk en Pinksteren, maar ook dan hebben wij overlijdensberichten helaas. Wij willen stilstaan bij het verdriet dat sommigen van ons met zich meedragen. We hebben het droeve bericht ontvangen dat op 21 mei in Suriname is overleden broeder Wilhelm Julius Sion, op de leeftijd van 72 jaar. Broeder Jules heeft jaren gewerkt voor het EBG-onderwijs. Hij is directeur geweest van de Provijnschool en hij ging ook voor bij verschillende gemeentes van ons in Suriname. Broeder Jules was het broertje van onze broeder Paul Vasseur. Ook is overleden op 23 mei broeder Ludwig Frederik Vorm, op de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 29 mei om 12 uur in Spijkenisse. De locatie is ons nog niet bekend. En ik wil ook aan u doorgeven dat broeder Vasseur vandaag wel in de dienst is, maar dat hij aanstaande dinsdag vertrekt u naar Suriname om uw broer te begraven. Ook is overleden op 20 mei zuster Letitia Melita Graude, op de leeftijd van 65 jaar. Zuster Letitia is de dochter van zuster Tino Graude en de zus van Joan Graude. Lieve nabestaanden, broeder Vasseur, familie Voren en familie Graude, in dagen van gemis en verdriet kan het stil worden van binnen en kunnen woorden ontbreken. Maar juist met Pinksteren klinkt dit: God blijft niet op afstand. Zijn geest komt dichtbij, ook daar waar stilte is en waar pijn wordt gevoeld. Dat u mag ervaren dat u niet alleen bent en dat er een kracht is die draagt, ook wanneer het zwaar is, broeder. En dat, midden in het gemis, iets van God nabijheid voelbaar blijft. Ik wil u allen condoleren en sterke wensen namens dominee Linde, de oudste raad in de gemeente. Wij gaan staan en zingen een lied voor de nabestaanden.

0: Broeders en zusters, gemeenteleden, ik heb voor u de volgende mededelingen. Onze collecteplan. Onze eerste collecte is voor onze eigen gemeente. Derde collecte is voor het beheerfonds. En onze tweede collecte is voor het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap. Alle informatie die u nu zal krijgen, kunt u terugvinden of teruglezen op onze e-mailadres www.ebg-rotterdam.nl. Morgen, tweede Pinksteren, hebben we hier geen dienst. Volgende week hebben we twee heugelijke feiten. Volgende week, 31 mei, hebben we eerst een gewone dienst, verzorgde dominee Lindner. En in deze dienst, 31 mei, zal zuster Lilian de Zwane worden geïnstalleerd tot oudste raadslid van uw gemeente. Dat is het eerste heugelijke feit. En daarna, na een korte onderbreking, hebben we heilig avondmaal. Ja? Dat is van de week. Trifosa en broedergroep Nathanael organiseren een vierdaagse reis naar Praag. Vanaf 24 september tot en met 27 september. En je kunt die naam opgeven bij zuster Nansson, zuster Giemers en moeder Austerlies. De kosten voor deze reis zijn €350. Om te tonen dat je serieus bent. Vraag ze een aanbetaling van €100. Ja? Ja? Gaat de sensatie al gestart op 5 mei. En als je iemand wil aansluiten, dan kunt u zich aanmelden bij Dominee Lindner en bij zuster Pina's Harper. Voor de niet-abonnees die graag een nieuwsbrief willen hebben, er zijn nog nieuwsbrieven verkregen van april en mei. En dan kunt u krijgen in ons winkeltje. En dan een los exemplaar kost €3. En hier moet ik ietsje langer blijven staan. Dat is bazaar. Zaterdag aanstaande hebben we onze jaarlijkse bazaar georganiseerd door onze bazaarcommissie. Vandaag is eigenlijk de laatste dag. Sommige mensen hebben een loonboekje. Vandaag is de laatste dag dat je het moet inleveren. En de boekjes en het geld. Maar het kan gebeuren dat je het niet bij je hebt. Wees zo, moet ik net zeggen, wees belief en ga naar de leden van de bazaar commissie en zeg, kijk door de omstandigheden heb ik het niet bij me en maak dan een afspraak hoe of waar u het gaat inleveren. Maar zaterdag, het begint om 12 uur en er zullen hier wat
1: Nou, is bekend wat ze zullen verkopen.
0: En ik kunt u aanbevelen dat in Rotterdam heb je zoveel waarom, zoveel zaken waar je lekker Surinaams eten kan kopen. Maar ons hier is anders lekker.
1: Ja? Het is anders lekker.
0: Je kan overal lekker Surinaams eten kopen in Rotterdam, maar van ons hier is anders lekker.
1: Elke week en vierde woensdag van de maand hebben we bijbelstudie in het kerkelijk centrum. En het begint om 9 uur, dat is niet bekend. Het begint om 7 uur, sorry. Ik weet niet of we na de dienst verkopen van gember, denk ik niet. Waarom niet? Omdat de afleggersvereniging, Rachel, ze zijn 13 mei jarig geweest. En ze trakteren de gemeente. Dit is afleggersvereniging, Rachel. Vandaar dat ik niet denk dat het hem weer verkocht zal worden. Maar kan dat toch verkocht worden? Dus het woord, ja, dat gewoon door verkoop van Kemper Bier en Fiado, naast het feit dat aflegvrienden de RL ons trakteert. Ik doe een beroep op de zaaldienst om na die dienst de zeedeur open te gooien, zodat de gemeente via de zeedeur naast kan gaan. Wat heb ik afgedaan dan? Het is, laat me niet zeggen dat het ver weg is, maar het is ongeveer 7 zondag verder. Sister Lilia Pinas is door het provinciaal bestuur benoemd tot pastorale werker voor zoveel procenten aan onze gemeente. Maar je kan niet zomaar komen binnenwandelen. Het wordt officieel op 19 juli gaat ze haar intrede dienst houden hier bij ons. Dit is niet direct ver, maar het is officieel zondag verder. Dus 19 juli doet ze haar intrede dienst als pastoraal werker in onze gemeente. Ja? Ja? Dan hebben we een oproep. We zoeken naar kennen. Waar we wonen, elke zondag eten te verkopen. Maar we hebben een tekort of helemaal geen kokkinnen. Daarom vragen we, als je geïnteresseerd bent, contact op te nemen met sister Bergen en sister Robinson. En ambassadeurs van verduurzaming. We willen een beleid ontwikkelen voor onze gemeente. Niet alleen voor onze gemeente. Alle IBG-gemeenten moeten een beleid ontwikkelen voor verduurzaamheid. En daarvoor moet je deskundigen hebben. En daarom vragen we, als je geïnteresseerd bent, kun je contact opnemen met sister Inas. Laat me zien. Ja, dat waar we de heat is zaterdag aanstaande hebben op het bazaar. Dat waar we met jullie doen.
2: Hebben wij jarigen? Ik weet dat A.V. Rachel hun zesde lustrum vieren. En ik weet van één persoon, onze organist, broeder Ronnie Isaias. Ik weet niet hoe jong hij is voor mij, 27. Sorry, ik zeg organist. Dirigent. Baja. Sorry, maar organist is wel. En broeder Wendel, daar is hiervoor. En hoe jong bent u geworden? 49. Dan bent u ouder dan broeder Ronnie. Hij is eerder geboren. Maar dus A.V. Rachel bestaat dus 6 jaar. Aflegvereniging Rachel. Broeders. Zusters. Broeders. Wat zegt u? Oké, we gaan verder. Broeders. En tuurlijk A.V. Rachel. Zoals wij lezen in de dagtekst van vandaag uit Psalm 24, vers 7. Hef o poorten, uw hoofd omhoog. Verhef u aloude ingangen. De koning voor majesteit wil binnengaan. Ik geef u mee dat uw leven en werk open blijven voor Gods geest. Dat uw hoofd mag oprichten. En dat u gedragen wordt door Gods kracht. En dat hij met u meegaat in alles wat komt. En dat u mag ervaren de Heilige Geest, God, Jezus Christus. Ze zijn erbij. Ze dragen jullie en laten jullie niet los. Zo mogen jullie met trouw verder gaan onder Gods zegen. Met deze woorden willen wij u namens de dominee, de oudste raad en de gemeente en vanuit mij van harte feliciteren en Gods rijk zegen toewensen. Wij willen zingen voor de jarigen en daarbij vraag ik u op om op te staan. Wij prijzen u, o God, voor het licht van uw geest.

Het is nu tijd om onze gaven in te zamelen. De collectdoelen zijn tijdens de mededelingen bekendgemaakt. Laten wij met een dankbaar hart en in het besef dat alles wat wij ontvangen uiteindelijk de gave en zegen van God is. Terwijl we het volgende lied zingen, worden de gaven ingezameld. En u kunt ook met ons QR-code uw gave geven. En na het tweede couplet is er indien nodig ruimte voor een tussenspel. De Heer zegen.

Laten wij bidden. Heer onze God, vriend van ons allen. Wij danken u voor deze dienst, voor uw woord dat tot ons gekomen is. Voor uw geest die spreekt, die raakt en die leven geeft. Wij danken u dat u niet ver weg blijft, maar dichtbij komt. Dat u ons ziet en kent, ieder van ons, in ons eigen leven, in onze eigen taal. Wij danken u voor Pinksteren, voor het vuur van uw geest dat mensen in beweging zet. Dat harten opent en woorden geeft waar stilte was. Wij danken u dat uw geest nog steeds bij ons werkt. Niet alleen toen, maar ook nu, hier in ons midden. Wij danken u dat op die dag uw kerk geboren werd. Een gemeenschap die zich niet beperkt tot één plaats, maar zich uitstrekt over heel de wereld. Dank u dat mensen uit verschillende talen en volken bij elkaar worden gebracht en dat wij ook vandaag deel mogen zijn van die wereldwijde kerk. Wij danken u voor de gaven die zijn gebracht, voor allen die gegeven hebben, zichtbaar en onzichtbaar, uit overvloed of misschien uit tekort. U kende de intentie van hun hart. Zegen deze gaven, dat zij mogen dienen tot het opbouw van uw gemeente en tot hulp voor wie het nodig hebben. Zegen ook de gevers in hun leven, in hun zorgen en in hun dagelijks bestaan. Levende God, wij bidden voor uw kerk, hier en wereldwijd. Dat zij leeft uit uw geest. Dat zij niet verstild of verstaard raken, maar in beweging blijven. Dat mensen elkaar verstaan, ook waar verschillen zijn. Dat uw kerk een plaats mag zijn waar ruimte is, waar geluisterd wordt en waar uw liefde zichtbaar wordt. Bewaar ons bij elkaar, verbonden en met gelovigen overal ter wereld. Wij bidden voor deze gemeente, voor alle die hier samenkomen en ook voor hen die er vandaag niet kunnen zijn. Bewaar de onderlinge verbondenheid. Geef dat wij elkaar blijven zien, blijven dragen en blijven aanspreken met uw liefde. Wij brengen voor u hen die ziek zijn, die pijn dragen in hun lichaam of in hun hart. Wij noemen in het bijzonder de namen die bij ons bekend zijn. Zuster Wilma Rozenblad, zuster Patricia Dankoor, zuster Sherida Gerold, zuster Wilma Bakboord in Suriname, zuster Yvette, zuster Mavie George Tien, Maureen Turnim, zuster Maureen, zuster Jetty Silos, zuster Cynthia Bendanon, zuster Somi Nelen Haagmat, zuster Carmen Boerenstam, J.L. Williams, zuster Roma Lang en zuster Matsie Tel. De broeders Owen Dean, Kenneth en zijn familie, broeder Carlo Pinas en broeder Theo Clemens. U kent hun situatie, hun strijd en hun vragen. Wees nabij, geef kracht, geef rust en geef hoop. Omring hem met mensen die om hem geven en geef dat zij ervaren dat zij niet alleen zijn. Wij bidden voor hen die zorg dragen die niet altijd zichtbaar zijn. Voor wie worstelt met verdriet, met verlies of met eenzaamheid. In het bijzonder dragen wij aan u op alle nabestaanden van broeder Jules Sion, broeder Ludwig Voren en zuster Letitia Graude. Wees dichtbij in het gemis dat zij meedragen, in de stilte die achterblijft en in alles wat moeilijk onder woorden te brengen is. Goede God, geef troost waar verdriet zwaar weegt. Geef kracht voor de dagen die komen. En laat ook midden in het gemis iets voelbaar blijven van uw nabijheid en dragende liefde. Voor wie zoekend is, voor wie moe is geworden, raak hun leven aan met uw Heilige Geest. Breng licht waar het donker is en hoop waar het zwaar is. God die spreekt. Wij bidden voor ouderen in onze gemeente, voor wie stil leven stiller wordt en voor wie krachten afnemen.
Geef hen uw nabijheid en mensen om hen heen die hen niet vergeten. Wij bidden over onze jongeren en onze kleintjes, onze kinderen. Voor alles wat op hen afkomt. Voor keuzes die gemaakt moeten worden. Geef richting, wijsheid en vertrouwen. Wij bidden voor allen die werken en voor hen die geen werk hebben. Voor die zorgen voor anderen en voor die afhankelijk zijn van zorg. Geef volharding, draagkracht en momenten van rust. Wij bidden in het bijzonder voor Suriname. Voor de mensen daar. Voor families die verbonden blijven over grote afstanden heen. Voor allen die zorg dragen over het land. Over de toekomst en over het dagelijks leven. Geef wijsheid aan de leiders. Rust waar onrust is. En hoop waar mensen moedeloos dreigen te worden. Wij bidden over deze wereld waarin zoveel onrust is. Zoveel spanning en zoveel onzekerheid. Waar mensen elkaar niet altijd verstaan. En waar woorden soms verdelen in plaats van verbinden. Spreek in deze wereld door uw geest. Dat er nieuwe wegen ontstaan. Dat mensen elkaar weer vinden. En dat er vrede groeit waar nu verdeeldheid is. Wij bidden om uw geest in ons leven. Dat wij luisteren. Dat wij openstaan. Dat wij geraakt worden door uw woord. Dat wij niet gesloten blijven, maar in beweging blijven. Ieder op zijn eigen manier. Op de plaats waar zij staan. Wij bidden ook om uw geest in alles wat wij niet onder woorden kunnen brengen. U kent wat in ons leeft, wat ons bezighoudt en wat ons stilmaakt. Waar wij zoeken naar richting, wees daar aanwezig. Waar wij woorden tekort komen, spreekt u. Waar wij gesloten zijn, open ons hart. Geef dat wij niet alleen hoorders zijn, maar mensen in wie uw geest zichtbaar wordt. In hoe wij spreken, in hoe wij luisteren en in hoe wij omgaan met elkaar. Dat in kleine dingen iets van uw licht zichtbaar wordt. En dat uw vrede merkbaar wordt in ons leven. Heer onze God, blijf met ons meegaan in de dagen die komen. En in alles wat ons bezighoudt en in alles wat voor ons ligt. Draag ons, leid ons en vernieuw ons door uw geest.

0: En we bidden nu samen het gebed wat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
1: Amen. Wij gaan nu luisteren naar Jeeky Choir met hun laatste lied. I want to be ready.

Sí.

Lieve zusters en broeders, ik wil jullie van hieruit een gezegend Pinksterweekend wensen. Dat het vuur brandende blijft in uw hart. En dat u het feest van onze kerk dubbel en dubbel gaat vieren. Ik zou zeggen, ga in de kracht en in de vrede van de Heilige Geest. En wij sluiten af met Blessi Sakom Bogo Bogo.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

album, and it is called Buckingham Palace.

0: Odi,
1: odi, odi, mi brada kwa mimba e baruno. E me baruno odi ini anefu ananaf kedwa man kedwa pong. Oktu wan bigi odi me baruno. Fu amma, fu anatoro. Oktu amma disorgu tak unu libis made. En oktu me baruno odi ini anefu aladen for ouders funu. En spesru tu de wan sanya ma hebi ka tibo. Ya arki bakawa afli faren fu arki atori berada ngasisa. En in arki atori wetaku igi Afrikaans sma an tori. Ina programma dis ook tu e mek muiti. Fu an u Afrikaans sma sande ete in wan conditionering. Dat is ook mopo uit Asandati, zodat je kan de gewoon lek van de creators met je. En dat in je en een verstaan voor je ook te moest man je. Dat zo'n sani nog kan en zo'n sani kan wel. Dus een ja, je arki bakawa aflevering voor een arki a tori. Maar voor zo'n go zo fara, dat we arki wan poko. En dan baka poko dan me kon direct baka na uno. En trouwens, mi tak dis ook to daarbij. Tide na nga waarschijnlijk ala den tra sonde. Da wo gota nga en aichioro. Dus en arki atori. Jaso den arki dosu raso. Deka arki vanaf en vanaf 5 euro. Gogo mit en aichioro. En ook met de tangi na abigi brada Frits van Eyck voor arki dosu raso dat a gelegenheid dat de en dan en ja dan ga ik het nog ja het is niet slecht brada ngasisa dus ja je hebt gewoon nog een uurtje arki atori maar we gaan even naar wang en poko. En a baka poko da we kon direct baka na uno. A winspe ude e arki atori. Jaso de na arki dosu raso.

Und dora baka na arkidosu an raso en an o meka muiti dat u kan belko ini na studio ook to if you have one sound fu an ja if dus eigenlijk ala den ting ja mino juno er a okasi fu belko in da programma. And mi berika da kande a sanda ne roko boom. Mara sa ne roko. Dus if i noter a nummer fu pe i kan belko in a programma. Is an 020-737-1301. Dan an dan dan me pot you in a programma brada nanga sisa. Walo san de futaki fara den san sa epasa tapu a planet an DC ya plivis masa e de dulek a planet naf den en tak na den e bopal alas anigi alas mata pa planet DC sref de wan gogo feni fa Afrika mustia den srefi ala den kongresang en de drape de. Ik vind dat gewoon een brutaliteit. Want nou een keer Afrikaanse sma. No ego tegi tra kondre. Fademsha libi en sa de moest doen en noem maar op. Iedereen doet wat hij vindt. En alles maar mag doen sa awani. If I vind dat asan het bonji eng. Dan is het geen probleem. Maar teleka deef tide, son volko, denki ete tak naka tibo ude, wan mi feni posole tak ajelek nata na sodesu uno, dat kande uno na srafu, en dat soort dinges, en wij moeten onze mond dichthouden, alleen zij mogen praten. En daarom heb ik Wisi Gimwang ticket bijvoorbeeld. Voor mij naar de Verenigde Staten. Hoeft niet, want mij persoonlijk nou aan go in akondere dat hij. Persoonlijk ben ik vertrouwde man. Want ik had de man gewoon blakken man. En de man, nou zat dat ik me op voor Holland dat ik even naar Amerika. Ik vertrouw dat soort dingen niet, Bradanga Sisa. Helemaal niet. Zou dit doen aan Afrikaanse, maar dat drapen de van tijd tot tijd, Bradanga Sisa. Dus in zo'n kondre, mij persoonlijk, no zo'n go drapen de. Dan ga ik liever zoek ik een land in Afrika en dan ga ik eerder daar naartoe. Maar over Afrika gesproken, teleka de heeft die de. Ja, zo libisma. Die denkt dat ulau nou ede. Want soort ziekie kondrape baka. Volgens mij in kondre. Pedento tip ching, nego niet eens na scoro. Dem gogo roko in meina. Maar den roko in de main, die Afrikaanse voordeel, nee. Buitenlanders, Bradanga Sisa. En met de familie dat ik naar de SM smadati, goba kan nga wan siki, minder den sma, en bola mi bri asanding, dat ineens as zo'n soort siki, de een drape de. Gimina wan teken, tak den sma disi, deno, bananga unu Afrikaanse sma. Want, if des ma bijvoorbeeld nga wan make you, ko in des ma kondre aba respecti dati akel disi an a Trump no ano yagi las o menis mak mo po eta kondre sa ano ni things fu den na de enemse kondre en to haya gi walos magwe eta kondre des persoonlijk ik heb daar echt nooit iets ik wil daar niet eens gaan Bradanga Sisa. Dus om daar aan, dat denk libisma,
Terwijl ik aan die vertiede, zijn ze alleen net of ze niet klaar zijn met ons. Maar mi e libiden di uno spiritualiteit, me libiden di den krachti nanga de machti, sa me uno Afrikaanse smananga akush e de wiri, me wakabaka den krachti, di na den ane, me ala den san de jaso tapa planeet ane disi, en Afrika bede atan presi fu den krachti dati, want dat drape de desma meki den kush e de wirisma, zowel man als vrouw, en dat de leerde Afrikaanse sma omtrent alibi, omtrent een spiritualiteit, tak desma ben go so hei, tak de beka mek wansan likwang een piramide, zan wa enkri volk noma meki bradanga sisa, want de sandati ego nanga spiritualiteit. Teluku awintitori, en dat je ziet dat ik aan de awintitek was, maar als maar dat de instaat voor de omensani, zijn nooit abodu, zeg maar, if kan de wans aan notekistje in een. Maar dat nou wans aan voor uno Afrikaanse sma, bradanga sisa, dat een altijd de kracht die voor uno e jep uno. En ja, die me weer voor territorie kom ik want dus maar tapas strati. Dan heb ik ja, maar dan vaden uga dan ook je puno tijdens a katibo. Dan mite tegen van mi kan sorry dat wel een soort fasi fa uno spiritualiteit. Betekent dat sma voor nu den voor ouders voor uno, voor de no mek den du bepaalde sani. De we baarde ook toe dat nogogo op de sanat kan de als niets, maar minanga jullie nou een getuige.

degelijk was het iets. Ik wil ook het oude Egypte. Afrikaanse mannen liep dat per moro. Nou, een soort Arabiri groepo. Hij liep drapen de. En de man had zonder enige schaamte. En wat kan je vinden? Dat na ding bouwen een piramide Bradangasisa. En dan, if you know, heb je geschiedenis. Dat je briebi de man dat die, want je weet het niet beter. Het is misschien nooit in je hoofd gekomen. Dat hoe Afrikaans is, maar met Aladdin soort zijn dat die. En we zijn van die plekken verdreven. Om in een kondre. Om in volkeren kon vet tegen Afrikaans is, maar in de tijd dat ik ba. Maar dat bij win-win altijd denk de vet dat die. En dat ik ga door dan ga denk egi Libi. Trouwen efforter walolle. Dat een of andere godsvolk, ik zou niet weten over welke god dan. Want de denk ze alle Libis, maar mag niet uit wie je bent, moest brok ook kindigi. Na den creator zijn zorgo, dat Libi de jat op planeet DC. Dat zijn de belangrijkste dingen, Baralangasisa. En dan volgens mij. Nomo, ja, bepaalde volko. Zowang, tjadens refi, legden aan de moro bij je konisma, tap a planeet DC. Juno kan koni, ef bon voorzani, i fufuru fu Afrika, en de Verenigde Staten, kan de des maar dat de ete. Ja, ik ben abisma, sana ding vinden boem voor zijn uit. En dat ding, jobo etek den sani, dat ik go do lek na voor ding. En dat doe den sani, dat hij alleen voor jou, moest voor die schrijven minderwaardig. Want ja, jij hebt niks gedaan. Jullie lagen volgens mij de hele tijd te slapen. En noem maar op, dus. En die man had geontdekt, uno, naar een Afrikaans is maar, dan de man is het dat hij dena noti, dena sap noti, dena be ab niet eens godsdienst, religie, niks voor de zand dat des man op de abi. En dan is maar kon volg ze Afrikaans is maar edu, en dan denk, daarna pas de bige ab bepaalde sani, maar dat in attendisi, dus zoveel eeuwen daarna, dan het meluku unu Afrikaanse sma, dan we chauserefi, nelek na trafolku mushjar unu waka. Dat is niet Afrikaans, Berlangasisa. Het is na omgekeerd. Maar if we libusrefi, met trasma ekon forter unu, over UNO en dat je brief des aan dat toe, dan heb jij een probleem. Dan heb jij een probleem, want je bent een volwassene, je bent geen kind. Je moet op onderzoek gaan. Want de Libisma Sami Eshi des aan zou dat doen, dan ook bij het aangehouw Afrikaanse sma. Altijd door voorteer je, dat zijn er komt op UNO, altijd door voorteer zo lee. En bovendien voor UNO. Telekade heeft de auto weer Udeen allee. Udeen allee. In alle soort fasie Udeen in one soort lee, Bradangasisa. Schreef in spiritualiteit als aan dat tepasa. Want ja, in eerste aanleg dwingen des mataki dat je moest ik denk aan dat zijn er kwant als spiritualiteit in tekade heeft denk. En dat hebben ook velen van ons gedaan. Maar de eerste groep, hoe zijn we des aan dat aan, konden er niks aan doen. Ze werden gedwongen. Maar dan, om een generatie daarna, dat is maar fijn, als spiritualiteit per een dena in, dat is goed. Maar als aan dat die, en met jou kiezen, minder waard.

vaardigheid complexer, want de Afrikaans is maar eeuwelijk ons volk die niks heeft. Die niks, niet in de beschaving, niks voor in sanatie, hebben we een steentje bijgedragen, Brangasisa. Dus, boem voor voor we kunnen denken, wij zijn niks. Hun moeten het voor ons komen doen en noem maar op. Dat want ik je, lekker een volk, lekker een soort, helemaal, de man klaar je helemaal. En voor jou een opbakken, dat ligt aan jouzelf. Maar als ik die tips aan mij die uno hebben, nog een pot je je zien, dan nou een keer die volk, voor hem comforteer je over je eigen zani. En ook toe, zo'n Afrikaanse sma, ook toe in af arkidem. Omdat de comforteer je zani, zaden trouwe leerden. Dat hebben we niet nodig. Daarom in Arki-Atori, we kunnen zo zo uno zani. In spiritualiteit, une lukudent spiritualiteit voor de trasma, ja in een programma uno zani. En mi persoonlijk sabi, dat boom voor zani, Sadiens ma Abi hebben ze van ons gestolen. En dan hoorde de Gogo doe lek den san na voeding. En nafo fu uno, er brief dat werkelijk den san naf ding. Dus Bradanga Sisa, atel le Pierre, want we zijn allemaal volwassen, we zijn geen kinderen meer. Vind je het gek dat Uno Mangi dem chief Uno bijna niks mee? Omdat je schreef je no verdiep je in je eigen sani. Dus dan heb jij ook niks te geven aan je kinderen. En aan je kleinkinderen, Bradanga Sisa. Dus alibi bestaat altijd uit onderzoek doen. Hè? En helemaal met Uno Afrikaanse sma. Per de man, strip uno helemaal voor alles en nog wat. Schrijf. Uno ab niet eens wat Afrika neemt, u ab gewoon Europese neemt. Dus man met uno als verkapte Afrikaanse mensen. Schrijf tapa, a continent. Desmasa elibi in zo'n kondre. Kadena den oru sma apwa egi tal ete. Matapa continent. Of het is Engels. Of het is Frans. En Frankrijk en Engeland zijn geen Afrikaanse landen. Het zijn landen uit Europa. Dus om te gaan zijn serieus, nog mee in een sani, satrawan, eler, je mag arkisma. Maar dat nou aan taki, en dan kom je daar zo, je mag arkisma, maar dan voor je go e broadcast den san dati, go luku e fasan de zo. Want zo fasi we horma kandra ook toen aan spotu. Omdat den trawan verteer je aan sani, dan volgens je aan een spot sani den tegi. En dat je zadel den zijn dat op, Google met den trouwen. En dat trouwen ook toe, die ook toen je doet onderzoek in niks. Enige zijn dat is maar abi dat naar de Jesse. En dat den onzinnige zijn die ego door aan Jesse voeden, Google met a verstaan voeden. En een heleboel van ons vinden dat. Volgens mij normaal. If you ben sabi, suma you bigis ma bede, fa you bigis ma bende, sades ma bedu tapa Afrikaanse continent en noem maar op. Dai bo denki trafasi. Want a systeem fa uno e believed vanaf een bakakatibo. Eerst Katibo bende,
Het was een hel voor die mensen. En ook Akatibokoba. Dat zou ik zeggen. Show de meter op en ga terug naar Europa. Maar nee, de man, de anga insrana, kolonisatie en noem maar op. En wat ik ook duivels vind, Abaradanga Sisa, is dat de Afrikaanse Smarati mochten niet meer hun eigen naam hebben. Look om mijn volk, zijn de insrana. Ab de egi een etak de egi tongo. De libi ook te vanuit den culturo. Maar dat na de import een libisma zade maar poor uit Azië. Kompot in wang de inheemse kondre. En dan een madens madati. Ab den visning, de ab den bakaning. Maar uno Afrikaanse sma, u bakaning meestal, zijn Europese namen. Dat wat taki, if uno bong den zijn, dat goe SSI, betekent dat nadema er rule yo. Teleka deeft die, dus vanaf 1400 zoveel. Teleka deeft die, dan had een Libisch manati. En bepaal, sa je moest doen. Fa ifen wansani. En noem maar op. En het meest erge is dat wij vinden dat normaal, Brangasisa. We vinden het normaal en dat na een probleem voor ons. En als je denkt aan dat hij als iets, terwijl dat niets is, Ebrelang Assisa, de vooruitgang nodig is voor een volk. Kan de individu kunnen op grote hoogte komen, maar een volk niet. Omdat minder volk, de Afrikaanse sma, om een soort verschillende stromingen, de minder ding. Ze heeft op een Afrikaanse continent. Dus, Bradanga Sisa, wanneer gaan wij weer echte kinderen zijn van Tamare? Want dat nou een oorlog neemt voor een continent ook toen aan Al-Kebulang. Is ook een naam voor die continent. Dus if uno etang een anga in een nou zeg een telefoon bij me kan geluid, maar in een if we tango zo door brada nanga Assisa, dat eigenlijk ude in een soort verkapte, ude in een soort verkapte. Katibo ete. En minosap oteng asandati ook mop ona uno mindri. Want dat zijn dingen die wij zelf moeten gaan doen. Uno kalibent aki aya di sokon duenji uno. En tegenwoordig. Ja na gado oko yepuno en bla bla bla. Maar dan minosap soot gado. Soot gado eko yep yudang. Volgens mij we denk ik dat na ayobo bidibi structuur EFU. Maar ik kan tegen u asan die zei Baradang Assisa. De bigisma voor nu. De voorouders voor nu. Alasan deshi. Alasan de hier alasan sawe taki. En noem maar op. En dan ook kan de idee in wano utu. Want dat de man gigba onder te sawe hertra bidibi structuur. En dat je go via een structuur dat je go suku yepi. U mag breed dat den bigisma voor ono. En leven mee, na leg van ono moest leven mee na den. Aso den en leven mee na ono. Want den bigisma dat die dek bana inna trase falibi. En ze zijn allemaal achtergekomen dat ze de beleri die de bede onder a song. Het klopt niet. Ik kan go beji songa dos fayuani.
next no psa bradanga sisa do sarem bigis ma e do de ko den e ko yep you ma yo weet dat niet want igo gos de na keer ki bangi da ka de aksi wa wet man sa de me kar Jesus Jesus is niet deze wet man na na na wet wet de ma wet ala de san dati dus da ya go dra pe de en da yo go go go aksi aksi sa ni fe het gek dat ide kis next en dat if ik is wasani na den bigis maf yo de four orders for you give you asani man and that you know they connected na den bigis ma dat ida heb je dat niet eens door dat toch yo gi den buitenlandse spiritualiteit na na den you ogo go but dat aya dat bigi want ik heb gebeden God heeft me komen helpen. Ik heb Jezus gevraagd om dat voor ons te doen. En kijk, het is gebeurd. Ja, te Yunus heb je zani. Dat alles aan is dat trouwen, ocha konji. Dat je go roko via het systeem. Dat je maar omag, dat je een bigisma voor uno bigitani. Dat de ook toe een watje uno. Want, den dekba in het hier namals. Dus den een ervaren. Tak den san sa wel leri in spiritualiteit jata pa planeet disi, het bestaat niet. Dus, atak sa des ma etek dan tap den, tak sras you know, esuku yepi, ye God, ye Jesus, ye dati, den eko yep you, de voorouders eko yep you. En dat den sabi taki, dego sumayu, anga sumayu etaki. Dus umag de tangi tak den bigis marati zijn den chakoni en noem maar op en dan de dat eko yepiu. Dus if hierde atori dis no dan tak mofo gogomiti you for others des mafiosa mopok ba des jins awe kar de ang alam ala ikan taki. O vraag je, bradang asisa, kut ak yuk mo po etis ching, ikontro no wang an yorka no mo sa dati, no abi as timoro. Dan de 100% zeker, tak bijvoorbeeld wang ching fi, of wang kleinkind fi, of achterkleinkind fi, is je dat ka wang probleem. Maar dan nu, je de in het hier namals, en je is je dat eigenlijk niet kan gegooien. Wanneer dat heeft ze toe. Dat is maar, je hebt je. Maar omdat je nou de connected naar de sma, dan weet je niet dat na ding een je hebt je. En helemaal, if je gaat naar Kelsa en snapt op het podium dat, hè. Weer amor een mooi corrosief grond tapu. Adati opot je sowieso dat wang dwaalspoor. Want je ook toe verdwalen kaba. En even verdwalen, want ik dacht dat je voor amoni en de man het trom de soort zijn dat je. Maar, no vergeet als hand is bradanga sisa. Tak den bigisma voor jou. Na den. Dat is look of you. Omdat ding ervaren bekend. Ik want to ook te benden in de trasmabribe structuur. Zodat so nu aan jou of den contact den dede. Dat den schrijf en onderofeni. Dat hey, als een neklop samileri. Den bede abisci ete. En libita pa planeet sa de mekaar de aarde. Dus, en altijd doe je op jou. En als aan zijn bewaard dat je nog kan tegen mij, brada, en als je dat je ook toe, kotak idede, maar ajor kafio de ete, a spiritualiteit dat if de ete in you. En dan tegen mij eerlijk, if you know, kon she ook toe den san dat leksa den trafoor ouders, she, dat wang chin fi, of wang kleinkinderen fi, den te in wang problema, en dat je is dat je kan go-go-yep den. Dat je go-go-yep den toch, op de lange sisa.
Dus schrijf je uno schrijf je onderofeni het alibi in het hiernamaals. Maar het beste is dat die voor je komt uit die steen, voor je dede, zorg dat is een boom voor zijn voor spiritualiteit. Daarom heb ik mijn rokken aan godsdienst en mijn rokken aan atrasani. Want godsdienst, naar een religie, mensen kunnen dat maken. Libis maken met deze aan dat. En helemaal kom je uno Afrikaanse smasademan klaar, helemaal vanaf 14 zoveel. Je weet niet beter, na dis ileri en noem maar op. En aan het liefdadigheid des makong, dat des magi en des aan die nee, boem voor no eden des aan dat die. En volgens mij verleden week me bet aken, ook toe op me bet aken, ik zou ook kunnen dat ik naar Arkidosu Frima krong, want daar was ik een afgelopen donderdag. Maar een punt in Nataki die zie je Baradangasisa is dat jullie qua Afrikaanse sma bari foskati bobende dan den voorouders voor den ten dat die debe sabi precies omtrent tak dens refi. Ik kon in een positie, want dan zijn ze ook spirit, dan zijn zij in staat om jou te helpen. En te jusref mopo uit is die one day, dan midden 100% zeker, dat if je zit aki, kan jupching, je kleinkinderen, kan de neven, nichten, oma, tantes, noem maar op, je zit aki, een probleem de. Dat je nog kan tegen me, dat je ook moet uitjusten wat we de dood hier en op aarde noemen, dan je is je dat, hé, ik kan gewoon je dans maar. Hij heeft ooit aan mij bij je, en hij klopt wat noem, mij die mij bij de in onder een song, dat ging ik altijd bidden, dat die moet me helpen, dat moet me helpen, en noem maar op. Maar nu, mijn no abisje moro, ik kon dede en noem maar op. Dat je si, tak sowieso yoshi dat je aan de zand sa ileri, tak ade aan de zand dat deso. Dat ga je leren. En dan, je sabi nu, sa yuk weli big batapa aarde, die si dat. Iwan en is dat moro beter des mano abden bribi strukturo dat iwan. Bijna kan je zeggen, het bestaat niet. En dan, midden 100% zeker, you, ook go je densma, if you de in a occasie dat die. Daarom, go op zoek naar je eigen spiritualiteit. Zeer belangrijk, brother Nanga Sisa. Dus, en de sand is met tegen, no? Omdat de zand is bij de doodnormaalste zaak van de wereld. Die katibo no ben de schreef ete, die de bigis mabelip hoofdzakelijk in het oosten, na se Alibada Nijl, enzovoort, enzovoort, Baradanga Sisa. Dat is mabelip de libi. En ano, diari desma. Elibi, Baradanga Sisa. Een moment dat kan je wel voor de volk. Zijn nog misschien een halbewoners. Bewoners die totaal geen kennis over niks hadden. En noem maar op. Maar uitendien Libis Marati. Want naar Afrikaans is maar op boem voor of de Europeaan aaivoeding. Wat allemaal mogelijk is hier op deze planeet. Ja, dan neem ik een misbruik voor Asandati. En dan, ono gogo leerden,
maar ook de Odo, naar den eerste, maar ook toe, zat den schakel uit. Dus nu, vele van ons, af we lullen nog bakadens, maar eigenlijk om Sheng voor Asan dat ik kolokote no sabi, ino sabi. Maar nu, faye arki atori, dat je sabi desan dati, dat ano yo be long baka detra volku mek den kombo schaaf yo. Sana omgekeer na ubigisma u voorouders be reize ba tap aher planeet disi en noi den go tap tra planeet of go katibosma go kirkirisma fufurusma kondre hebben ze nooit gedaan. Alle zee hebben ze al bevaren. Suriname zijn ze ook geweest. Alleen soort gebied dat die. Want Suriname was gewoon de Guyana's. Minusab Oteng, Seranako, Abaneng, Suriname. Maar alleen in Sabede Drapede, tijdens Katibo, noem maar op. Na gewoon Guyana, Oberdangasisa. Volgens mij naam, dus heb nou een inheemse neng, of kan de trafolku go drapen, dat een gigidesan een neng, brada nanga sisa, maar een unulekwan volk, de man klaar uno, echt helemaal, hè? Helemaal gestript. Zelf mensen op het Afrikaanse continent, helemaal gestript voor den sanifdeng. En want pikjes aan het op het Afrikaanse continent naar Akiri, dat is mijn keer, alle de man, en alle vrouw ook toe, die want de kondre, gideen schrijfi. Ze willen niet meer gekoloniseerd worden. Dus if one volk de, zijn nog vrij, voor kan ik doen voor alles en nog wat. San bunji eng, dat zei wij over de Nassisa. Alla trafolk, im lukwas aan het fini, hè? Alla trafolk. Ze kunnen gaan en doen wat ze willen. Maar als je zilek desma elur unu Afrikaanse sma, tak zoals uwan gogo doan sani, de mij klaar jou. En if je klaar de Afrikaanse sma, dan wil ik weten ze Afrikaanse sma doe bepaalde volkeren. Ik heb in de geschiedenis gekeken. Ik heb nog nooit een geschiedenisboek gelezen dat Afrikaanse sma bedoel vreeddadig zijn naar het trafolko. Bradanga sisa, dus daarom vier is schrijf minderwaardig. Het is je aangepraat. Want je bent dat niet. Uno na kan kans ma. Maar die ding, Europeaan kisa kans. Voor de omen wies was san nanga uno lekwan volk. De ajers leka afrede. Giden trafolku. De volgens mij in Novo Fuuno ete. Daarom connect je schrijfje naar je eigen spiritualiteit. Wees inosat neng. Maar de scheppers, de creators, dat bakading, den dati, samek uno, potitapa Afrikaanse continent. Na baka ding imus waka. En aangezien uno zat neng voeding, is niet erg, maar je bodoi tak je takanga ding, iwan takanga de scheppers, de wansang creëer alibi, de wansang mek ala de planeten, en de wansang mek libisma, de wansang mek ala de meti, ala de fisi, ala de bong. Kar ala de soort neem dat hij dan, je die 100% zeker, dat je dat kan den boomkracht die. Tijdens Foskatibos revie,
de Europeaan beler makandra. Dat uno Afrikaans is, maar dat uno na dem chief den di diberi. Moet je nagaan, hè. Schrijf je de bribi-structuur zo actide. Schrijf dan dat die e lopen en beweren. En dat en dat ook toe. Dat uno na dem chief de diberi. En het vervelende van dat soort leugens zijn... Dat boom voor Fono, brief desandati. En daarom heb je ook een minderwaardigheidscomplex. Terwijl dat niet nodig is. Voor waarom? Voor wat? En boom voor Sani, Bradangazisa, moet je zelf doen, hè? Tuurlijk, even nooit eerder over zwart bewustzijn. Dat kan de inosap zijn, doe en noem maar op. Maar ja, als je arki atori, dat je kies boem voor sanifiëren. En dan moet je daar wat mee gaan doen. Nou, ik ook de familie op takkie van. En ik laat, niet zo lang geleden ben ik erachter gekomen. Dat kan een vorm voor ono edewiri. Dat het een antenne zijn, hè. Ik wist ook niet dat Oedewiri nou een soort antenne voor kan kiezen uit het universum ko in onoschien. Dus alleen zijn dat die Oe-Afrikaanse sma, abima wo zijn ze allemaal ook kwijtgeraakt. En if Srevi, dat is een Afrikaanse continent. Ja, daar zijn wij helemaal verloren. Want if denk, dus, maar in Afrika, beta kultaki den tongo ete vanaf een zou bij Abi Foskatibo Srevi, dan zou het misschien anders zijn. Maar den konden ze aan de drapede. De meeste voeding, of ze praten Engels. Of ze praten Frans. En volgens mij, ergens dat in de Atlantische Oceaan, ze volk dat niks praat ook Portugees. Volgens mij, de enige taal voor de beulen voor ons aan de draap, hè, dat na Spanjolo. Maar dan is Spanjolo nou. Vervoerde de inheemse kondre, dan nu heb je dan Argentinië. Colombia en ga zo maar door, maar dat die aan de oorspronkelijke bewoners die de konden zijn dat be aan de ding de drapen de voeding en dan zijn in het verleden volgens de magogon dat alle de zijn voeders maar broken voor de konden voeders maar de kies want tra idee bakken de gua Afrika Laisma in den Fasanden in den nee, kom daar straks op. Laisma in den Boto. Keti den Alasani en des manos a pedogo. En toen kwamen ze als volg 14 zoveel, want voor 14 zoveel waren Afrikaanse mensen al op al die planeten. Nee, aan de planeet, alleen een president op een continent. Alleen president de Begokba. En nu als men afkomt tegen me, dat het niet zo is, schreef de piramide die zanden in bepaalde kondre, naar Afrikaanse smabouden zijn dat die. Na Afrikaanse smabouden zijn dat die. Dus die liep maar kina baka bradadanga osisa. Maar ja, nowhere libi in ating disi. Dus en na uno, na den king, voor den bigisma, sa den ma fufuru, voor Afrikaanse continent, pot desma na keti, voor schip den over de Atlantische Oceaan en hoe dat is maar confado in Congres aan of denk dat een actie niet eens voor God rapide en toen brak de hel los voor die mensen
En dat heeft ik vanaf het ten, dat die komt telkens die de dee, maar dan is het zo. Ote wo opo snapu. Ote wo opo snapu. Want die de dee gaan we gewoon mee met van alles en nog wat. Soms loop je te zeggen, het is de mode en noem maar op. Trouwen op zo'n complex dat ik ook op blitz. I want ko weti. Terwijl ik moet uit je man. Ik wil een black asma en je moet trots zijn dat je nou een black asma. Je moet daar trots op zijn. Nu kan ik ook aan alles wat kondre. Alles wat jaargetijden, winter, zomer, lente en noem maar op. Alle depressie dat je meki, dat je kan de schrijf in koro, maar aan om de toemse koro toe. Dus, want hoe die in Europa? Europa koro, maar we hebben ze alle die ting. Maar, dat is een faya, boem voor volkeren, no man aan een faya. Dat is tien voor de no mekso. En daarom ik denk wat om een soort crème-achtige sanat op den sting. Dus Afrikaanse mensen, na uno ting, udenono de, maar er moet nog wel heel veel gedaan worden naar het denkwijze voor boem voor uno. Want het denkwijze dat hij hoort uno na bakka. Het kan toch niet dat Afrikaners maar onderling de beze taktaki dan adisco nanga wan denki atraan vindt dat nee, als aan dat nee klop, dis dat die. En dan vaak desma denki vanuit sani sa trafolko pot in de ede. If de trafolko tegen desma dat ze zijn dom en achterlijk, heleboel van onze mensen geloven dat soort dingen. Heleboel van onze mensen. En dan hoor dat de deel je etaki, dan als je denk, vind je juist dat mi edese ne rokobon. Dus breng als je zegt, uno na kankansma. Nou, een keer die volk nog maar een soort vinger kon uitaputak hoe de disinang had dat die tegending. En ze maken hun mond helemaal niet open. De asane kom, de boom, ze Afrikaanse sma, doe je de sma. Dat zal je nooit horen. Maar je loopt die mensen te vertellen, ze zijn dom, ze zijn achterlijk en noem maar op. Daarom is sapgeschiedenis is belangrijk. En in sapgeschiedenis ook toe voor een planeet die ze. Want je hebt verschillende volkeren op deze planeet. Maar voor wat ben je dat op een planeet die ze, toen waren wij Afrikaanse mensen met onze kushaar. We waren er al. We waren er al, broeder Nassisa. Eigenlijk, ik weet het niet 100% zeker, maar het zou best wel kunnen dat een planeet die ze bij Mekki, die uno Afrikaans asma, die uno Black asma. We hebben toch wel iets in ons midden, dat een Afrikaanse vrouw, kan gewoon een wetachtige kind krijgen. Zou je Kari vergeet wat we elkaar aan en dat even snel. Maar wet is maar ik moppen uit donkere Afrikaanse vrouwen. Maar nou een enkel volk kunnen dat niet. Nog een keer volk noma me kwam blaka man, i blaka, nanga i abi akush ede wiri. Nog af de noma me kono. Maar het is wel degelijk een feit dat uit
Afrikaanse vrouwen, wit-wit-achtige sma, kan ko uitdenken. Want allemaal is aan de Jezapaplanet, die ze komen allemaal uit de Afrikaanse vrouw. Denk Indiërs, denk aan man, dat die zijn ook donkere mensen. Ik weet niet of het niet zo is of zo. Ik heb dat nooit gezien, maar midden eigenlijk zou ik best wel willen weten. Is if den smarat ook toe met albino's? Ik heb daar niet het bewijs ervoor, Berengasisa. Maar ik heb een forum voor de programma's. Ik leer ons aan die National Geographic en noem maar op. Maar maar persoonlijk heb ik nog nooit gezien dat wang dungeru lange virisma ik is albino. Het zou kunnen, hè. Maar misaf me wel dat de Afrikaanse vrouwen kunnen dat wel krijgen. In Suriname heb je ze ook. In Afrika heb je ze ook. Dus, Bredenga Sisa, er is echt niets dat je moet gogo wakananga complex. Je vindt deze volk veel beter dan jij. En noem maar op. Je lijkt nakomeling voor de bigisma. Nou, een keer volk in Afrika, je nou een keer grani. Je bigisma grani, want dan door je bigisma met desma apti desa de abi. Dus je bigisma nadat imus bewonder desma dati. Want zonder den bigisma voor uno next no den bon voor lange virus man op ap noti. Dat je kon tegen uno tak uno e jo polik yap ifan boom tot boom. Dat je kopotin was wat tasan buku dat was zo wet man. Got in de jungle voor Afrika en dan eno eer de Afrikaanse sma de go fit aan een leeuw aan een soort van dat ja wie houdt wie voor de gek. Dus let op brother Nangasisa we go even bakana wang poku en dan we go aan langa jas odena arki tori. And with Udef Arkina Arkidosu Rasu.

Ya, un doro bacana arki dosu araso, pe arki atori, beradananga sisas. Spiritualiteit, nawa biji ana begrip, en altijd mil op zorun dat in de zeker in sayude te ide in wansani sa ap te make nanga spiritualiteit u ap omen an voorbeelden if you look an seranang dan Afrikaanse sma sa de mangogop ot dape den an sowieso mekwa egi tongo Tongo dat we kari een serana tongo. Vind ik ook geniaal, Bradanga Sisa. En daarom ik weet dat een serana tongo. En serana tongo heb ook to verschillende... voor verschillende volkeren. En mamoro furu naden smafu Afrikaanse continent... na de woord toe en de in atongo dati en ook toe nou verkapte Nederlands verkapte Engels toch de tienzo etena umindri Frans ook toe de is bepaalde woord toe hè maar ik vind het toch geniaal dat een Afrikaanse sma me kwantongo mag niet uit if it came that it came so and blah blah blah ma wapwa igitongo and te wet da ku igitongo bon for folku sa wins so wortu de in a adif uno des wortu fu ding dan nog berdanga sisa dene versta yu sa yu e leg de eid of sa yu e taki Dus als aan het nou aan top zijn, dat u me kwam tongo zou ik kastrana tongo. Maar aan het tongo dat hij nog mag las goe. En dat want dat hij, den ching voor uno, kleinkinderen en allemaal, u moest leren dat kastrana tongo. Boom voor uno. We zijn een tweetalig opgevoed. Nederlands en Sranantongo. Maar anotja voor versan kongi u tog. Dus ik kan tak Nederlands naar de mtje, want we wonen nu in Nederlands. En desma in een Sranang te de gaskoro is ook in het Nederlands. Is niet erg. Maar wat wel erg is, if a tongo voor uno als Sranantongo. Dat gewoon straks er niet meer zal zijn. Omdat wij taki een trasmatongo. En een unegideng. De tongo dat mee naar de mching. En maar if uno do dat die. Wanneer zo'n tongo el las gue. Takis mano demoro di etaka tongo dat die. En nou aan Sani, zou je voorouders creëren. En aan alle pressie, Afrikaanse sma, op wantongo. Bijvoorbeeld, go naar Verenigde Staten, praat iedereen Engels. Iedereen in Brazilië, daar heeft ook een tongo dat die. En ga zo maar door, Baranga Sisa. Schrijf, des maar voor de antillen. Petje afgides, maar dat ding met ook toang egitong, zou ik haar papiamento of zo'n soort neabi. Dus die hebben het ook gedaan. Dus we kunnen heel veel dingen doen, Baralanga Sisa. Maar op punt de wel taki een weinig meeshi taki een uno Afrikaanse Surinamers.
egyi atongo úgtogó, amíg dem csíny kleinkendre enumar ap. Vannak szófászi, vantongo, eta instant. Már egy van moment kom, takatongo dati netak moro. Anda ufado in den tongo sa den krawan kolibji ono. Da so gaat an taal weg abaralanga sisa. En mi feni taki unok moponang atongo dati fu Afrikaanse continent, Afrikaanse woord tu sa dena in 100% tu, maar dat hebben wij Afrikaanse Surinamers. Wij hebben die taal daar gemaakt. In Suriname. En het is iets waar je trots op moet zijn, Abaralanga Sisa. Luku in Asrana Tongo. We. Dus ik me luku even kohorenja ofzo, want we zijn in Nederland. Dan omen een foto de jaso de in Nederland. Maar uno gide een foto wanneer. Por foto, dat is daar Rotterdam, Damsko, Amsterdam, Utka is Utrecht, Groentje is Groningen. Is geniaal, Bradanga Sisa. En schreef kondre toe, ugiden de ik vanuit Unosani. Doisri, Spanjoro, Fransman, Ingrisman, Russia, Snesi. Alle de mannen uno schreef in Atongo voor uno. Alles aan we meki vanuit Atongo voor uno. En dat is geniaal, Bradanga Sisa. Ik wil je bij in Nederland, toch horen even ja in Nederland. Bijna alle mensen, maar ook die ook toe, wanneer, torko, mokro. Nee, puur Saranaans, maar kon ik aan denk je dat je dus wij zijn geniale mensen, Bradanga Sisa, in Afwaka, nooit naar een complex. Hoeft niet, in volg precies. Tak, bigger ook vanuit het taal voor jou, hè? Deelko alladen kondre sang stranas magiden wanneer op zijn Surinaams. En ook toe behoorlijk voor de foto hebben we ook gedaan, Bradanga Sisa. En ik vind dat ding daar kan niet een weggaan. Omdat een kodakeli bij Nederland, dan heer deze zo'n Nederlandse, dat kan haar ching, en haar dem ching. Ik moest tak, ook tussen een atongo. De meeste van ons, kunnen we dus even aspotu. Wij zijn tweetalig opgevoed. Ik ben tweetalig opgevoed al vanaf Suriname tijd. Ik weet dat met tak Nederlands naar mijn ma. En mi etak srana tongo nang mi gramma. So mi ana konde tweetalig, Bradanga Sisa. Maar ik denk dat velen van ons dat soort dingen hebben meegemaakt. Dat je praat met een kan je takang imma of je grandpa of wie dan ook. Dan moet je een Nederlands praten in die tijd. Maar kinderen onderling, dat weet ik altijd een Serena Tongo. Maar toch een splitsing kon, vooral ja, ik denk dat ze in Suriname gewoon Surinaams praten en ook Nederlands. Maar ja, zo, adjerslik a Serena Tongo wordt niet. Goed, dus une roko nanga a sandati. We vinden het bijna de doodnormaalste zaak dat dadelijk, ja in Nederland, Serena Tongo no de moro. Omdat we hebben het niet doorgegeven. Daarom ik abontaki een sabiuru to scoro de. Want de icharip chingo drape de, volgens mij zijn ze zaterdagen.
Mijn fi arkia programma voor een brada jou de drapede mibri sisa Ilse de drapede ik kan arkia programma dat de mij meka reclama dat ook toe omtrent sabi jurutu scoro. En daar kan je kinderen ook Surinaams gaan leren, Baradangase. Want atongo anomag lasi. Want dan begint maar voor ono geniaal. Voor mekwa atongo in de hal van de leeuwnood obena. En tide day in minasa voeden trafoto in Nederland. Hè? Maar ja, in Nederland. Of in Amsterdam mim taki. O abisma sa ano Surinamers ma de taxrana tongo tu en vanaf mi jonge jaren sa mi konja in Nederland bo voor wet is ma betege me dat atongo fu uno heeft mooie klanken en dan heb ik actie me altijd is het papiamento ik zeg dat me betege nee dat is een Surinaamse taal. Desma fena taal voor ono mooi, bradanga sisa. Den klank alles aan desma fena mooi. Dus aan het attaki, mi efforsenen, na den schrijf tegen me. Welke taal spreken jullie? En zo, dan meteen, tak Surinaams. De meeste termen, tak, we vinden het een mooie taal. En de, omdat den klanken voor ono zijn mooi, bradanga sisa. Maar, want daar gaat het eigenlijk om, als aan Samee want taki, is dat na Lekvayu tweetalig ikweki kon. Toen als hem zei dat naar Ayub Chintu, want we leven hier in Nederland. En over het algemeen, Alassane gaat op zijn Nederlands. Niets mis mee. Want je bent in Nederland. Als je gewoon terug kon, dan heb je het taal voor akonderen dat hij wil je naar school gaan en noem maar op. Dus dat is normaal. Maar, toch uno schreef je, al is het in je huis dat je. Ik kan het alleen totaal naar je opzien, zowel Nederlands, zowel een Asranatongo. Aan Nederlands, dat ik geen kan bewegen, normaal, ja zo. In Nederland, en ben dit ook de mekatongo die zie of daarna, maar ik vind het geniaal, Baradanga Sisa, omdat.

tusándati minos iden tak de me kwa igi wa igi ana tongo. Maar ja, wij waren waarschijnlijk, moesten we dat doen, want ube kolas den tongo fu uno, sa ube abi tapa Afrikaanse continent. Dus voor ons was het noodzakelijk fu me meka tongo dati. En volgens mij vanaf kati woteng, zoan denen dat ko ontstaan, afas van de meikari den presi. Dus we zijn geniale mensen, Bradangasisa. En nogmaals, we hoeven helemaal niet minderwaardig, met een minderwaardigheidscomplex gaan lopen. Na Isref Jedu, Chari Isref Bigi, en in Afgo, go tegi trasma, want ach, jullie zijn niks en blablabla, libidens, maar zorg goed dat uno de boom connected naar Amakandra. En taki a geniale tongo, Serenaan tongo, die gewoon tijdens Katibo, komt volgens mij een koloniale ding, is het in elkaar gezet. Dan ook, ik kan gewoon lukken nu, om een presie, bij Afrikaanse sma, bij de in Noord- en Zuid-Amerika, in Katibo, dat ik gewoon lukken om een kondre. De Afrikaanse smade, boit atongo sade taki fuden, beule fuden, maar if de mek ook toe watongo, voor puur uit Afrikaans zijn. Ik, de mensen die in kondre zijn misschien met taki, if na Spanjoro dwang hei, dan praten ze Frans, of na Spans, ja. Terawan baka etak een. Frans, ja. Luko in Frans Guyana. Ik van nou dus hoe kan corrigeer me. Tenminste, ik weet niet of dat is beter. Ik weet niet of bijvoorbeeld in Frans Guyana if des ma abwang igi een tongo. Boy tak tak Frans. En adif Brits Guyana ook toe. Minosalef des, maar dat mek ook toe egi tongen, want die praten gewoon Engels. Maar in een Jamaica, Afrikaanse manap, creëer best wel wanneer boita Engels, hè. Dit tak wan tratongen ook toe. En dat is ook ontstaan in Akatiboteng. En Verenigde Staten, helemaal niet over de Langasisa. Helemaal niet. En al die mensen hebben behoorlijk geleden, Berdanga Sisa. En als we een presie, desma abeng hebi ete. Daarom zeg ik vaak in afkomst Jingwa Money dat ik naar een ticket moet gaan kopen richting de Verenigde Staten. Nee, dan moet je beter is in Migonawa Afrikaan kondre. Is beter, want meneer Fortrouw, desma in Amerika, en ga den sansa de doen, en ga blakka sma, Afrikaanse sma, en skoutu kan soet ikiri, die krijgt bijna geen straf. Dus, wat konden waar ik echt niet naartoe wil, is dat land, Berdanga Sisa. Maar in ieder geval, en ko met moeite dat Asrana Tongo no en dat ane verdwijn uit ono systeem. En het enige fasiva anaf gwe abaka betekent dat je het doorgeeft aan je kinderen. We gaan even bakken naar een poko. En dat wordt jongen gwe naar spiritualiteit. En naar spiritualiteit abif do. Nou, want bijvoorbeeld, ik denk twee zondagen voor, dat ik lees een kalender die uno omtrent een den deening, want maar velen van ons hebben dat niet gedaan, jammer genoeg, dat een alle

Das ma fu uno o on se follow as an ander dat moet hebben. A day sa igobora. Moet altijd je tweede naam zijn. Dus tete igobora kong ipanange majiwaneng. Misschien heet je Steven. Maar de tweede neng moest de altijd a neng. Sa yu fadona dat dit ook moet uit jumma. En dan atrawan kan de yubaka neng. Dus dat wordt tak een dadelijk brilling als is. We go even naar een poko. En dan brada die si lase libik basa esing a poko die si enige yug mundel. En aan mij pleiten dat Afrika moest konden free.

0: Ja undo roba ka na arki doso araso pede guanalanga nga programa arki atori dos baranga sisa molisa a kalender tori di uno omtrend den ana deining dos ontawa desa ifada doti adesa ifobora. En nogmaals, kan de inobes abdat afesi, maar kodwa san dat die dag dem chinsang echoboro no. Ik kan geen soort fes neng iwani, maar a tweede neng moest de altijd a day sa soam chin choboro.
1: Ik weet niet wie belt.
0: Abra is bo bel me, dus moet ik tjus aan je, dan me kon dalen na kalender tori. Hallo, een sweet konijn.
2: Hallo, ik ben daar. Ik spreek met Anna van Koosie van elkaar.
0: Ja, bon boer, hè. Is dat tak te midden bakka aan microfoon, dan is het mijn lekkerste tijd.
2: Dat weten we. Ga zo door, zou ik zeggen.
0: Ja.
2: Ik wou even aanvullen geven, want ik hoor je zeggen dat de Amerikanen eigenlijk niet zo'n taal hebben. Maar eigenlijk hebben ze wel een taal ontwikkeld.
0: Oké.
2: Okay. Afrikaanse Gulag heet het.
0: Oké, okay, mooi.
2: G-U-L-A-H. Gulag. In bepaalde gebieden in de Verenigde Staten spreken ze dat nog steeds zelf.
0: Oké, okay, nee, dan...
2: Afrikaans met Engels, dat mag ik
0: niet komen. Oh, dat mag ik zeggen, kom. Nee. Nee, dat leren we aan Sandy, kom je dat eens zo.
2: Ja, dus dacht van, ik geef het door. Maar in ieder geval, ga door met je informatie.
0: Ja, abon, oké. Okay. Zou een sweet day en met mama is aan gaan naar dan aan jou.
2: Thank you, broer, thank you, tamboom.
0: Oké, okay, ja. Ja, dat ben je een brada... mawe gwanga langa nanga den day neng and our begin nanga peresma efforteri seide. Dus volgens de West-Afrikaanse traditie krijgt elk kind bij de geboorte naast de naam voor het bevolkingsregister ook een naam van de dag waarop hij of zij geboren is. Dat de meikari aneng fu den jeje, ade fu den jeje. Deze traditie is door de meeste Afrikaanse Surinamers die overwegend uit West-Afrikaanse gebied zijn gehaald, zij hebben dat meegenomen naar Suriname. Maar het wordt niet gebruikt. Want we gidemtjien, sowieso Europese namen. En schrijf wat tweede in onze Europese naam. Ja, dus de geboortedag bepaalt zijn of haar aanleg. Of het meer gericht is op het religieuze leven, het sociale gebeuren of als het boven personen en partijen staat. En het is dan de algemene groep, respectievelijk city of Liori of Lukukondre. Het is te vergelijken met een horoscoop. Een horoscoop komt uit Afrika. Jere aneng ba horos na wang ana training fu heru. Dat want aki akrachti dati eishi gwa fesi baradanga sisa. Ja, dus het is te vergelijken met een horoscoop, echter veel uitgebreider dan we hier behandelen. En daarom raadpleeg ook uw eeuw kalender. Hieronder tref je volgens de West-Afrikaanse astrologie, filosofie, de namen van de dagen gegeven aan een jongen of aan een meisje met hun bijbehorende karaktereigenschappen. Dat wordt begin na zonde, zonde, amanboy, na kwasi en na omapching. Na kwasiba. En de eigenschap zang de abi tapadidati is dit. Ze houden van vernieuwingen. Ze houden van een mode, schoonheid en deugd. Ze zijn ijdel en pronken graag. Te meer lees den zang die zie, dan een zanda ozo. Want Isap Yusref Mora alas, maar dan moet je kijken of het bij jou echt zo is. Maandag, dat natak de amana een kojo en afrouw na Ajuba. Ze zijn leidingsgevend en hebben een grote liefde voor hun medemens. In het bijzonder voor hun familie. Of van hun stamgenoten. Dinsdag, de man heet Kwamina en de vrouw heet Abeni. Ze zijn recht door zee en laten zich geen knollen voor citroenen verkopen. En ze laten niet over zich heen lopen. Ze kennen hun rechten en mogelijkheden en zijn merendeels sociaal gericht. Adedisi dinsdag na mijn geboortedag. En waar lang is ze? Die me belezen is. Het past helemaal. Het klopt bij mij. Het klopt helemaal. Je gaat mij geen knollen voor citroenen. Komen verkopen, brader Nassisa. Dus ik kan taxa Johanni, maar if me not de eens, daar ben ik er niet mee eens. Maar ik moet eerlijk toegeven dat toen ik dit las, ik zie gewoon, zo ben ik inderdaad, brader Nassisa. Dus if je onthoudt, den adi isabadi isa i geboren, den luku, if den san isamelisi, ik overeen nanga ayu. Woensdag is dan de dag van de man Kwaku en de vrouw Akuba. Deze mensen zijn erg jaloers, maar willen ook graag alles weten. Wanneer ze een beroep uitoefenen, verwachten ze erkenning. Ze zijn ook wetenschappelijk ingericht, verstandig, vlug van een begrip en hebben een onderzoekende geest. Luko evas aat eko overeen nangayu, evi geboren tapadi, dat is zowel man als vrouw woensdag. En dan donderdag, amans manayou, afrona yaba. En deze mensen eigenschappen zijn, ze zijn erg streng, zakelijk en doen geen werk van anderen. Ze houden niet van grappen en kletsen. Zij zijn meer voor daden en gaan geweld niet uit de weg. In het algemeen zijn ze hard voor anderen, maar ook voor hunzelf. Het zijn kenners vaak ook van de geestelijke waarden, rechten en mogelijkheden van mens en natuur. De mensen van vrijdag, de man is dan een koffie en de vrouw is Afi. Zij houden van handel en hebben geluk met materiële goederen. Ze hebben eveneens veel geluk in de sociale gemeenschap. En haar laatste one, dat na Satra, de amang na Kwami en haar vrouw na Amba. Deze mensen zijn erg zachtzinnig en hebben veel vertrouwen in de mens en de gemeenschap. Ze willen de kool en de geit sparen. Daardoor is men geneigd een loopje met hen te nemen. Waardoor ze vaak worden teleurgesteld. Zij houden de gemeenschap in evenwicht en in harmonie. Dus, if you na also see, is absurd die ifado adoti die ik me voor uitima, dan luko ik denk samit aki e pas na you. Want er zijn ook toe. Deze komt uit een Ghana, hè? Maar Afrika heeft heel veel landen. De principe is dat awang, maar misschien die namen niet. Want de Nederlandse sam lazy, dat zijn de namen die men gebruikt in ik had hem vergeten van. Akondering, net mekara neng, dus Ghana, ja. Dus Ghana, de na so ding ekari wama boy kwasi, vrouw na kwasi ba, maar je hebt ook nog meerdere landen in, op Afrikaanse continent, bekan de neng, kan de na wa hertera neng, maar wat die dag doet, blijft hetzelfde, Belangasisa. Dus die na kalender zijn bij Wallis en die UNO. Mekus heb je taki, en if een vrouw zwanger no de, misschien luistert een zwangere vrouw, dan, ja, dat is de advies. Altijd in die apoy of een meisje. Wat is een belangrijke dag. Soms moet je heel veel dingen doen op die dag. Maar dan ben je niet op die dag geboren. Dus if you want a power in Asani, je roko altijd nanga a day, zou je moeten uit je ma. Want dat is puur, en Asani is na spiritualiteit, maar dan is spiritualiteit. Dus laat dat niet een verloren gaan, minder uno. En minus het pika vind zo'n kalender, want jaren geleden heb ik dit van heb ik dit gekregen. En ik heb het bijna niet gebruikt, zeg maar, voor broadcast denk Sani en Jaso. Maar ik heb het wel een paar keer gedaan bij Radio Frimangrong. Hebben we het een paar keren gedaan. Maar kan de sma en arki. En misschien hebben die mensen dat soort programma bij radio en Frimangrong niet gehoord of geluisterd. Dan weet je het, Bradangasisa. En daarom is het aan belangrijk voor je sabdiendening. Want op zijn Afrikaans betekent altijd, want het is naar spiritualiteit, Bradangasisa. En je kind moet altijd als tweede naam hebben. Aning voor Adi sa geboren. Ik wist dit soort dingen ook niet. Dus ja, ik heb ook een dochter, maar die heeft ook niet een als tweede naam Afrikaanse naam. Maar als ik nu nou een kinderen zou krijgen, dan 100% Adisa Afada Doti, Adisa geboren, die wordt dan gewoon de tweede naam. Want ja, je hoeft er niet direct alles te weten, maar als je onderzoek doet, of kan je ons maar eieren via Arki Atori, want via Arki Atori, wat dan als je zegt. dan krijg ik genoeg dingen van mensen, hè. Om en daarmee lees dit en dan mis je dat. Ja, dit is iets hier aan, ja. En daarmee broadcast ding. Daarom ik des maar ik geef des aan niet. Want ze weten dat ik er wat mee ga doen, brother Nassisa. Maar wat trakalender dit over de gebeurtenissen in Suriname. Maar ja, dat doe ik vaak bij radio en Freeman Groom. Op de dag van jou en Jabba, dus donderdag. Dan kom ik daar ook met een kalender, maar dat heeft te maken met de gebeurtenissen in een Suriname. Dus een Sloan Denkatorie die zie Abradanga Sisa. En als er een zwangere vrouw thuis zit en ze luistert nu ook naar een Arki Atori, dan. Wie ben ik om te zeggen wat je moet doen, maar minimaal spiritueel gezien. En dit komt uit Afrika en daar komen onze voorouders ook vandaan. En onze voorouders hadden deze namen als hun tweede naam. Dus, Tenosabi, Inosabi, Mano Isabi, dan moeten we echt daarmee gaan werken. Dus nogmaals, Kwasi, kan je iets van pen en van papieren, dan kan je alvast een dynamo schrijven, dan weet je precies welke naam voor zondag, donderdag, vrijdag is. Dus Amman Boy de Jonge is een Kwasi, Kwasi. De vrouw of het meisje is Kwasiba. En Kwasiba is Kwasiba. Dus dat is Kwasiba. En een maandag is dan Kojo, de man. En Kojo is een K-O-D, Griekse ei. N-O. En de vrouwelijke is Ajuba. En dat schrijf je zo A-D-U-N-B-A. Dus Ajuba. Dan heb je Kwamina. De man of de jongen is K. W, A, M, I, N, A. Dat is Kwamina. En de vrouw is Abeni. En dat is A, B, E, N, en een I. Daar komen we op een woensdag weer. Dat is dan Kwaku. En dat is zo bekend onder de Suriname. Want dat beeld van Snapu drapeer naar Suriname. Is ook Kwaku genoemd. Dus en dat die horen, hebben we wel veel gehoord. Maar dat zijn mensen die woensdag geboren is. En dat is dan K. W. A. K en U is Kwaku. En Akuba is A, K, U, B en A. Dan komen we op donderdag is jou. Is Griekse ei. A en W. Maar je kan jou ook schrijven met een J, hè. Dus wat je wil, in dit kan je kan een J gebruiken of je gebruikt die Griekse ei. Ook het is ook zo voor Jabba, ook Griekse ei. A, B en A. Daar gaan we naar een Frida Bakada, dat is koffie. is K-O-F en een I. En die vrouw is een Afi en dat is A-F en I. En de laatste is een Kwami en Amba. En Kwami is K-W-A-M en een I. En die vrouw is Amba. En dat is A-M-B-N-A. Dus een Archiatori. Ja, ik lees het gewoon voor jullie, Bradangasisa. En ik ga blij zijn. Ik voel een douansaannanging. Als ik eerlijk ben, als ik dit ook van tevoren wist, dan hadden die kinderen ook een Afrikaanse naam als hun tweede naam. Die naam werden geboren, Adedati. Maar Afishi. Kijk, dit zijn enkele dingen, hè. Maar dat bij Jumushi, hoe we zijn gestript van alles van ons. Van alles van ons zijn we gestript. Schrijft in de neem. Nu moeten we heten Peter, Kees, Klaas. Maar dat soort mensen zijn geen Afrikaanse namen. Maar we kunnen ook in wat tra vibe. En in a vibe dat die. Dan een. Dan moeten we gewoon meegaan met die vibe. Maar dan moet je wel een. Kutaki lek van je arki atori. Je moet niet alleen maar luisteren. Je moet er ook wat mee doen. En je kan ook op onderzoek gaan omtrent bepaalde dingen. Dat kan je allemaal. We hebben internet en blablabla. Bla, bla. En ik kan je zeggen, boem voor Afrikaans Sani, dit op internet. Ga gewoon googelen en noem maar op. En laatst, vooral voor Asana, die is stormy. Die vrouwen moeten zelf weten. Zade ik ook op het alanga edewiri, heb ik gedrukt een keer. Afrikaanse haar. Dus dames, efficiënt om een mooi facide voor je kan gaan om naar je een mooi edewiri. Om een soort van ik kan doen naar je edewiri. En het was heel mooi. Dus mocht het zijn dat je aan Google loopt, dan moet je gewoon Afrikaanse haren indrukken op Google of zo, dan een user versie. Wel een soort en dan zijn die desma kampoti in plaats van een soort lange wiri. Ze is niet voor ons lange wiri, maar die den lange wiri volkeren. En ik ken geen enkele volk die daar alles heeft gedaan dat awan nomo uno kus ede wiri. Maar wel, ik denk ergens in de jaren 70, komi 80, de Afro bij de een moeders, maar bij Apwa Afro. Maar ook toen, TTB lokale kudosu, daar is het aki, vooral zangers, hè. Daar bijna, daar ben we Apsoang en de Wiri ook toe. En de minister heeft naar pruik de beweri of zo. Maar ze wilden ook een soort vorm van een afro hebben. Dus Brerangas is het is niet een nodig jaren voor een doasandati. Google voor je de weri en dan zei je poti, het is niet voor ons. Dus een. Maar kijk, iedereen moet zelf weten wat ze doen. Ik sta niet bij de microfoon om te zeggen, je moet dit, je moet dat, je moet zus. Nee, dat moet je zelf weten. Maar ik kan je wel want to tip. En vooral, te asane kontapono, ede wiri nangades masai Google Blitz. Ik snap niet die mensen die ook gaan blitzen dat ik de wan kontrong weet-weet-ie, dan moet in jouw kop, hè, moet je behoorlijk. Er zit iets daarin niet goed. Amoro mooi sani, mi feni san de. Uno kleur, nanga, uno ede wiri. Yo, omdat die donro, betekent dat jij heel veel melanine in je lichaam hebt. En melanine, nou een belangrijk sani in asteen voor een sma. Smasa wet-weti hebben weinig melanine in hun lichaam. Daarom zijn ze zo wit. Want na een melanine, je bepaalt je kleur. Misschien dat je hebt een soort sani, je hebt Afrikaanse, vooral de koordinaten van zijn de nakomelingen voor de smasanya, maar je bikatibo. Je kan sommige zie je gewoon, die zijn echt donker. En sommige zijn een beetje bruinig. If me look misrefi, ben ik ook een beetje bruinig. En, maar dat was taki, dat was Europeaan, ko in assisting for you. Ik kon een assisting voor jou. Ik heb eens een keer een... dankzij die meneer die gebeld heeft net, hè. Hij heeft me dat gegeven. Voor gogoloko ADNA voor jou, hè. Dat waar je vandaan komt. Waar van Afrika kom je vandaan. Oké. Okay. Misschien dat naar Sierra Leone, naar Nigeria. Maar er was ook een Engelsman daarbij. Ik hoef zo een Engelsman daarbij. Maar waarschijnlijk zijn het die Engelsen, die Afrikaanse vrouwen, gewoon hebben verkracht tijdens een slavernij. Want er was hier nog aan de. Dus, en dat die kan de na in jou, vooral, even te kakken die woord erbij. Tego doen de DNA test, a kans bigi, dat je ze ook doen, dat je wat Europeaan DNA in je. Dan hoef je niet te gaan denken van, wat heeft mijn moeder gedaan, wat heeft mijn vader gedaan. Nee, na desmarati betekent dat gewoon verkrachters zijn van Afrikaanse vrouwen. Goed, dat gaat aan vast aan de. En dan ga je dan een DNA-test doen. En dan zie je een Engelsman. Maar omdat me verdiep misreef in bepaald, vooral in uno geschiedenis, dan weet ik gewoon deze Engelsman die in mijn systeem is gekomen, heeft waarschijnlijk een moeder gewoon verkracht. Want Afrikaanse vrouwen gaat niet zomaar met jou naar bed, zeg maar. Vooral in de tijd dat hij. Dus als je denkt van, je ziet dat je een Europeaan dina in jou. Ga niet denken dat je daarmee van Afrika bent gekomen. Hè? Nee. Na katibo sorgo voor de zand dat hij. Want je kan ook, die vrouwen werden ook verkracht door Fransen, Engelsen. Die mensen in Brazilië. Kun hoor, maar kan er naar spotu. Dus dat je nu omschrijft tegen de ADN-test, dat soort namen er ook bij zijn. Het zijn gewoon verkrachters. Want men denkt dat de bigisma voor u, olie kunnen maken dat je van de smaak vrouw Bobby Uru, dat eentje dan met jou wil gaan. Ik denk het niet. Maar ik weet wel dat een... ja, misdaad dat de man weer verkracht de Afrikaanse vrouw. En ook toevallig met de inheemse. Want als mannen, tot de dag van vandaag, te de man is mijn afwa oorlog. Dat de feta oorlog aan de schreefje. Dan, awansam wini, verkracht vaak vrouwen. Dat doen ze, Bradang Aziza. Dus nogmaals, no schreeuwen. de een dus nog spreek ik de ja, want zwit kon hij niet. Hallo?
2: Hey, kom hier maar met Anna Sonkosi.
0: Ja, ja, ja, met Arki, ja.
2: Net, net over, de, over die naam, hè, en dat DNA-onderzoek, toch?
0: Ja, ja. En wil kunnen naar na de ammanier, dus ben ik me als aan het mikro doen DNA-test, broer en Assisa. Ja, wat Ingrid, man, dit mist je, jongen.
2: Ja, maar bij mij ook.
0: Oh, ben jij bij jou ook?
2: Ook nou, maar kom je maar zo inderdaad. Je hebt het over verkrachtingen.
0: Ja.
2: Dat is mijn vraag aan jou, of nee, niet aan jou. Aan die vrouwelijke personen, die zusters van ons.
0: Mm-hmm.
2: In de vrouwelijke lijn, dus ook voor de mannen eigenlijk, maar in de vrouwelijke lijn toch?
0: Mm-hmm.
2: Jouw moeder, grootmoeder, en zomaar door al die vrouwelijke lijnen die ons hebben gevormd. Welk moment, bij de hoeveelste keer, zijn die vrouwen, zijn ze niet meer gaan tellen hoeveel vaak ze verkracht zijn?
0: Ja, want dat was iets wat ze deden in de categorie met die Afrikaanse vrouwen.
2: Oké, dat was gewoon praktijk. Praktijk was dat gewoon. Anytime, everywhere, waar dan ook, maar niet uit. En die zwarte man kon die zwarte vrouw niet beschermen.
0: Zo.
2: Voor zijn neus gebeurde het, of die vrouw werd weggehaald en werd verkracht terugkomen, wist hij precies wat er was gebeurd.
0: Dat is waar hoor.
2: Nou, kijk, en dan moet je verder gaan met het ding. Hier, hoe wij zijn gevormd door die slavernij.
0: Mm-hmm.
2: En het gaat nog dieper, hè. Want die man is als een, daarom zeg ik, heb vaak gezegd, die zwarte man, dat is een, die, we moeten hem onderzoeken. Daarom zeg ik elke keer dat hij de zwakste schakel is. Want hij is op een andere manier uit die slavernij gekomen. En die zwarte vrouw ook. Die zwarte vrouw is als een sterke, zwarte vrouw die alles moest dragen, al die ellende.
0: Mm-hmm.
2: Moest dragen wat haar is overkomen. En ze kon niet meer op die zwarte man vertrouwen. Om haar te beschermen.
0: Ja, want zoals je de beschakel, de maas maar uit op. Die konden ook niet die vrouwen helpen in die tijd, hè?
2: Oké. Okay. Dus, hoe zijn we dan gekomen? De man is op een andere manier uit die slavernij gekomen. En die zwarte vrouw is op een andere manier uit die slavernij gekomen. En die mentaliteit, dat gedrag hebben we nu nog. Zie je hoe het verleden ons heeft gevormd?
0: Mm-hmm.
2: Op een negatieve manier. Dus daar moeten we bewust van zijn. Moeten we daar bewust van zijn. Als we toch al voor elkaar willen kiezen. En dat heeft ook met bescherming te maken. Want we bevinden ons nog steeds in een oorlog. Het is nu een mentale oorlog.
0: Mm-hmm.
2: En dat zie je op alle soorten manieren. Als je naar televisie kijkt, hoe wij worden geportretteerd op relaties. Je ziet vaak op de televisie gemengde relaties.
0: En wat dacht je van die Zwarte Piet dan? Is dat weer?
2: En die Zwarte Piet, ja. Zwarte Piet heeft ook een verhaal.
0: Mm-hmm.
2: En dat heel ding. Maar, dus wat je zegt, die verkrachtingen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is iets wat het effect heeft. En de mannen werden ook verkracht, hè? Want die Europeanen hebben daar een bepaalde. Er is een soort. Dat wat ons is overkomen, dus wat wij slavernij noemen, moet je zien als een oorlog. Het is een oorlogssituatie. Dat moet je zien. En in de oorlog staan alle twee energie tegen elkaar. De mannelijke energie en die andere tegenstander is ook de mannelijke. Dat is de eerste energie die tegen elkaar staan. En die witman heeft die zwarte man uitgeschakeld in de slavernij. Mm. En verkrachting is daar ook een onderdeel van. Dat is een ding van die witman.
0: Ja, Ablaka Masabemus, de verdediger, ja. Die was ook, ik zei dat hij was uitgeschakeld, ja.
2: Dus zie je wat ik bedoel met de zwarte vrouw en de zwarte man uit de slavernij op twee verschillende manieren uitgekomen. Die zwarte man als een zwakkeling en die zwarte vrouw als een sterke zwarte vrouw die al die ellende heeft gedragen en zich nu profileert als een sterke zwarte vrouw. Maar dan alleen, staat alleen. Vaak zie je het gewoon, een vrouw alleen met kinderen en zo. En ze profileert zich als een sterke zwarte vrouw. Maar het stelt eigenlijk niet meer op die zwarte man.
0: Mm.
2: Maar we zijn gevormd door het verleden. En dat gedrag hebben we nu nog.
0: Mm.
2: Dus laten die zwarte vrouwen, en ook die zwarte mannen, wij zwarte mannen, teruggaan in de tijd. En ons afvragen, al die en de vrouwelijke lijnen, in die slavernijtijd, wanneer zijn ze gestopt met bij te houden van die verkrachtingen? En het is niet, dus onze generaties waren niet in de slavernij. Dus al die generaties hebben de verkrachtingen meegemaakt, daar ik weet maar. Dus we worden soms op het gek gehouden van, je ziet een wit man nou een blanke vrouw in die tijd. Tijdens de slavernijtijd is een oorlogstijd. De vrouwen proberen ook zichzelf te beschermen. Dus die moeten ze ook zien als een verkrachting. Het is verkrachtingen geweest. Het is niet romantisch aan.
0: Mm-hmm.
2: Hebben we bedoeld?
0: Mm, ja, ja, ja, ja.
2: We moeten die geschiedenis moeten echt gaan diep gaan onderzoeken wat ons is overkomen. Waarom wij nu dit gedrag hebben, wat wij nu hebben. Tegen elkaar of dit heb ik toch niet met elkaar willen. Komt daaruit.
0: Ja, dat Nadine Sadin liep naar Obaka en we hebben er eigenlijk weinig mee gedaan voor elkaar kiezen.
2: Dus we hebben psychiatrie nodig, we hebben psychiatrische psychologen nodig om ons met deze traumatische ellende die we nog steeds met ons meedragen, om dat onder ogen te kunnen zien. Dat is het ding, je moet het onder ogen zien. En dan kan je eruit bewerken. Maar wat jij zegt over DNA-onderzoek, dat je steeds vindt dat je een Europees lijn in je zit, dat komt daardoor.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Daardoor komt het. En nog een opmerking. Ik weet niet of het zo is, maar het is. Iemand had een keer zo'n opmerking gemaakt en ik let er een beetje op, en misschien is het ook zo. Als je naar de originele Afrikaanse mannen kijkt, toch hè?
0: Mm-hmm.
2: Uit Afrika komt origineel, niet uit slavernij en zo. Zijn helemaal niet behaard of heel licht behaard. Terwijl die zwarte mannen, of zelfs vrouwen, vanuit die slavernij, door al die verkrachtingen, zijn wij, dat heb ik ook, hè, zijn we behaard. Dan moet je afvragen waardoor het komt. Ik kan je antwoord geven hoor, door die verkrachtingen van de Europeanen. Die Europeanen zijn behaarde mensen.
0: Mm-hmm.
2: Dus wij. Uit die lijn van de slavernijen nu leven, die behaard zijn, vraag je eens een keer af hoe het komt dat jij zo behaard bent, lichamelijk. En als je je vergelijkt met de Afrikaanse broeders en zusters in Afrika, die zijn.
0: Ja, dus je bedoelt dat. De virus alweer kiezen naar voeten en noem maar op. Dat zeg je wat, hè? Want inderdaad, ik zie dat niet bij Afrikaanse mensen. Hè. Dus los voor de one voor Akatibo, maar die andere groep, die Konja zo in Nederland.
2: Ja.
0: Inderdaad, ik zie dat nooit bij hen. Dat denk dat ze moeten gaan scheren en dat soort dingen. Als
2: die van een gezicht, die kunnen ze een paard hebben, maar lichamelijk een armen of een borst. Dat soort dingen. Dus daarom, ik zit in mijn ogen. Wij, ik ook, heb het ook om door die verkrachtingen al uit die slavernijtijd. Daardoor hebben wij of in onze DNA dat er nog een sporen van Europees tegenkomen, of dat we behaard zijn.
0: Mm-hmm. En
2: dat we moeten gaan onderzoeken.
0: Ja, en we hebben dat nooit gedaan ook. Ik kan me ook nog herinneren, Suriname. Dat is maar weer afwansane taki imgo opé kleur.
2: Imgo opé kleur, zie toch? Zie je hoe we zijn geconditioneerd door de indoctrinatie in de slavernijtijd, wat we slavernijtijd noemen. We zijn geconditioneerd. Dus je bent een zwart persoon en je denkt ik wel een wit man. Als een wit persoon. Zeg je toch? Alles wat wit is goed. Alles wat zwart is slecht. Ja, dus wij zijn nu die blackface geworden. Wij zijn nu die Zwarte Piet geworden. Wij zijn nu neger, want een neger is in Amerika gevormd, daar ben je gecreëerd. Daar zijn, in de slavernij zijn, daar zijn negers gecreëerd. Ze kwamen uit Afrika uit Afrika halen en ze hebben negers in de Amerika's tijdens de slavernij gecreëerd. En dat is het gedrag wat we nu nog hebben.
0: Een stop tot
2: nadenken.
0: Waar kunnen we? Ja, zeker weten. Abom, het wel eens met mama is aan en dan daarmee.
2: Ja,
0: ja, maar.

Ja. Dus daarom heb ik voor de Sansa Oeere Tangano. Daarom heb ik ons leven mee. Voeren naar de bigisma voor Uno. Hè, zang. Nyansowang en Katibo. Hè. Daarom een jullie en dat soort dagen. Hè. En of we go dansen naar plezier en noem maar op. Het is gewoon herdenken. En in je de potje schrijf je in asso voor de smafu attend dat die mensen konden zichzelf niet beschermen. De mij kon aan de gruwelijke wapens neetappen. Denk je, Chimboom, je valt een land aan, of zeg maar een continent aan, dan weet je bliksems goed dat die mensen daar hebben geen guns. Ze hebben geen kanonen en dat soort dingen. Is een lafaardige ding, Bradangasisa. Is het hetzelfde, je bent een hele grote man, dat want geen soort man, dat je skop op Chimang. Maar je bent bang om te gaan vechten met iemand die net zo groot is als jij. Nou, alles wat lagi sani tekuno bigisma berlangasisa. En daarom heb ik 1 juli, ik zeg vaak, het is een dag om te huilen. Niet een dag om plezier te gaan maken. Dan was mijn contact van, ja, maar die den bigisma voor uno weer vrij. Waren ze toch ook blij? Ik denk, Yusref et akasani. Heb je goed geluisterd wat je hebt gezegd? Tuurlijk, desma in Sabedin Katibo. Sam ik alle die soort zijn dat mee. Tuurlijk zijn die mensen daar blij dat er geen Katibo meer is. Maar dat betekent niet dat je ook herdenkt, desma jaren daarna. En dan ga je dansen en swingen. Onze mensen konden dansen en swingen, want mijn man begreep dat ik me po uit aan Katibo. Katibo no demoro. Jongen, ik zou ook gaan dansen. Ik zou ook gaan dansen. Dus nog een look voor Asan zo. Dat deze man samen bij na Katibo. Dat zij zo blij waren. Tuurlijk zijn ze blij. En ze mogen dansen. Maar minanga yo voor tide day. U moest herdenken. Dat u moest doen. En niet gaan dansen en swingen en noem maar op. Want als dansen dan gaan swingen, ze swingen. Of make you forget waarom je hier bent. Waarom ben je op 1 juli ergens gegaan? Dus om ons te denken aan dat morgen plechtig brengen. Dadelijk over een... ik denk volgende week... begint de maand juni. En de maand juni is de Kitty-Kotty maand. En dan sowieso... Om eerlijk te zijn, ik ben met dit idee gekomen... Bradangasef, allang in de jaren 90... dat een juni moet gewoon een herdenkingsmaand zijn. En dat Alasani... Desmasan de bezig. Alamala moest doen sani in Amondati. Vanaf ergens in ik denk 94, 98 is dit ontstaan. Omdat ik vond dat een onego echt plechtig om naar de pikisma voor uno. En wanneer 1 juli komt, dan zijn we bezig. Toen heb ik gedacht op de radio, ik maak de maand juni tot Katibo maand, zodat we die hele maand daar kunnen praten. Wie wil huilen, die huilt zelf, maakt niet uit. Maar dan zijn we bezig naar de voorouders voor ons. Want zij hebben geleden. Zij moesten kijken hoe mensen hun voeten worden afgehakt. Vader mij hak aan u. Kot lip. Kot nosso. Die meneers geslachtsdeel. Ook toen je kotie. Kot afrouw Bobby. En het meest gruwelijke wat ik ben tegengekomen, Brelingazisa. Dat die vrouw is zwanger. Dat hij mij
Kota Frobere opo. Ik wil bijna daar niet over praten, brother. Maar het is gruwelijk. En er zijn iets meer dat je een hekel moet gaan hebben aan andere mensen. Hè? Want vaak meer Erika, dat je het ook deze aan die figuur haat, liefjes. Maar nee, dit is gewoon de waarheid. Dit is gewoon de waarheid. En waarom mogen we dan niet over de waarheid praten? We zijn toch geen mensen die bommen ergens gaan zetten. We hebben toch geen kanonnen, grote guns om mensen dood te schieten. Nee, dat zijn wij niet. Nooit geweest. Alleen die des maar ben die naar Katibo. En tuurlijk, alalibisme zijn vinden we occasie voor kotik moppen uit Katibo. Is een grote recht. Is een grote recht. Dus liefjes, maar in voorstaan, boom, te weten dat deze aan die zie, tenminste mij, net dat deze aan die zie, omdat een, mij het tegen de wetman of zo. Een poeder zal dat uit hoe het is. Want tijdens Katibo, nou was deze maar zijn deno nodig, bestonden niet, maar je nog weg de auto niet. Maar je mag taki voor Katibo. Sare Europeaan doen aan een Afrikaanse. Maar het is gewoon een feit dat het toch gebeurd is. Je mag erover praten. Maar in Afgogo vind ik dat goed dat jouw blonde buren. In Afgogo tegen dat ja, want jullie. De voorzichtig aan de woord toe dat hij. Ik if you want tak des uit naar de tijd dat san den voorouders voeden doe. Dus om daar ai beredenga sisa en no potjo bigisma na wansi en met 1 juli voor mij part zelf een huildag mag zijn, maar laten we echt die mensen herdenken op een goede manier. Niet nog een kadi dat je dan uitgaat. En dan en ga je dansen en noem maar op. Ik hoef geen heilige boontjes hier te spelen. Doe nog best op deze aan. Dus ik was nog niet op deze pad. Dan weet ik dat 1 juli. Nou, een gezellig idee in de zin van een dansie ode, vooral hier in Ganse Hoef. En noem maar op, dan kom je hier, je want dansen, maar als je, if je don't denk om te varen, dan denk je van, hé, je nog kan ook dansen op zo'n dag. Dus eigenlijk, je breed je dat 1 juli deed, dan kan je gaan dansen en swingen. Maar dan, ik heb gedacht van, ik kan niet zeggen dat die mensen hebben, want ik heb het ook gedaan. Ik ga geen heilige boontje komen spelen. Dat 1 juli, jongen, lekker uitgaan. Gouw aan dansen. Kan je een band moppen zeggen dat die mensen hebben? Want ik heb het ook gedaan. Ik ga geen heilige boontje komen spelen. Dat 1 juli, jongen, lekker uitgaan. Gouw aan dansen.

tarjeta llama, se le va a querer y no aquí no. Dan es a la te opi hay. Mar, das ben je nog niet plechtig bezig. Want 1 juli, dan is er zo dansie, denk ik. Kan er eventjes, niet eens dat ik de biggies mee kon in je idee. En ik ga niet zeggen dat mensen dit en dat, want ik heb het ook gedaan. En daar lieg ik niet om. Maar gelukkig dat ik later denk op om je ei. En ik doe dat niet meer. Ik ga echt niet meer op die dag gaan dansen en swingen. Het is een huildag. En het is maar 1 keer per jaar. Dat huil je. En je huilt omtrent wat die biggies maar hebben meegemaakt, brada Narcissa. Ja, want misschien dat cool op dansen. Maar je hebt sommige momenten die momenten dat je nou moest in de serieus bezig. En ik ga geen doen net of ik dat ook niet deed. Ik deed dat ook, brother Narcissa. Ik was al lang blij wanneer 1 juli deze dag ik kan Godasi veel al bij een hier Gaanse Hoef. Of rood aan huis, of die dingen. Maar ik heb onze voorouders gevraagd dat ze me niet kwalijk moeten nemen. En vanaf vandaag ga ik het beter doen, voorouders. Want dit kan niet. Jullie moeten herdenkt worden. Wat had je ook even bakken, brada Narcissa, dan? We komen direct bakken.

Ana mesin weji ja a glory weji heru a glory lang asisa what a gifting on a spiritualiteit on a tori leksami bet aki if tijdens a programma dat a ede wiri on a fuuno heeft ook te maken met een spiritualiteit. Ik ben blij dat ik daarachter ben gekomen. Dat een AEDW review, dat zijn antennes. Daarom ik ono AEDW egwa lochtu. En omora je egwa lochtu, omora je de connected naar een spirituele wereld. En was aan zijn een mooi in een spirituele wereld, is dat jij gaat slapen. En dan droom je. Soma en met je droom. Dan moet je een spirit die en met je droom. Voor je kan sapsani. Op wie je moet letten. En van tekkelen tekken en je weet niet eens. Voor je tekkel dat ik moppo. Dan goed doen schrijven. Tijdens US Ribi denk sa en mek dreng en zor je sa epsa na nga yu. Maar je moet dat wel serieus nemen, brother Masisa, want ik vind dat zo geniaal dat je gaat slapen en dan droom je. En dan je dreng kan de wans om een tekkel zei tekkie. Maar kan de je droomt, maar je weet niet eens wat die droom betekent. Je aan een zomaar je oordreen. Waarin de zijde met adreen dat kon aan jou. En daar moet je goed op letten, brother Nassisa. Want schreef je vanuit Asandati, kan je ook weten wie jij bent. En als aan dat mek zo mooi. En ik verwonder dat je hebt gedaan. Als je dat je goed doet, Ribi. Waar je film je. Terwijl je aan het slapen bent. Dus je moet des aan dat die spiritueel gezien. Je moet des aan dat echt serieus hebben gedaan. En zoma en mek je drink, ik zou het niet weten. Zo lees je jere, dat naar een voorouders vie, want zo Johan Sani. En aan de andere kant, ook de spirit de, die if you rechtvaardig, in het doen we een keer die ogri mechanisme, want de ogri naar jou of zo, de spirituele wereld is zo goed dat je het drinkt, dat die zangen dat heeft zijn naar jou. Maar kan de theedring, misschien weten die mensen niet eens wat dat betekent, sadendring. Toen uitzending geleden, heb ik jullie ook een tip gegeven, dat mocht het zijn dat iedereen omtrent aan dago, dus dat heb ik geleerd. Want dat go in your drink betekent waar je orka de. Want we gaan dat toen zien mooi zijn over uno Afrikaanse sma. Maar minus heb nou wat enkele volk. Koot akje wans ma wies jou. De kans is groot dat nou wans ma sangeers jou. Gewoon een Afrikaans persoon ook. Misschien heeft die een hekel aan je of wat dan ook. En dan een atie brona jou tapo. En dat is maar kan go doen, alles aan nanga jou. Maar you know, do ogri, je bent rechtvaardig. Des maar sa emek iedereen, of a kracht is emek iedereen. Ik vind dat echt zo geniaal, Abarlanga. Hij maakt douche, zei ze. Maar
ik denk dat een heleboel van ons wel degelijk bepaalde dromen krijgen, maar dan weet je niet wat het betekent. Want wat in ons zien, solicie kan zien, maar daadwerkelijk zou aan doen, kwaaddadig zijn, dan ga je. En een probleem zou ook nog ook toe. Met kotaki, bijvoorbeeld, Jorka, dan ga bakro, dan ga deze aan het is, maar kan bank deze aan dat kon aan je een tapo. Is omdat we niet weten hoe de spirituele wereld in elkaar zit. Maar de libis maar ook toe, die ego go doe de sandati, ego tek jorka bakru en weet ik veel wat allemaal. Ik vind dat iets duivels. Het is een duivelse iets. Liever, een afgogo feti, maar liever vecht je met iemand dan dat hij hem go doe de sandati. Usabitak ja in arki atori zeggen we ook vaak over takwan kruto bani de die den spirit maar ook to giyo en nou een bonkwaardadig sani if you go take de entiteit dat die een yorka bakru om iemand anders een kwaad mee te gaan doen. No vergeet je dat imgo na a kruto banje fu moeder ma aad, vrouw justitia. En drapede, no denk je dat je go, dat je forteer lee. Ze weten allemaal wat jij hebt gedaan. En je geluk kan de, dat wasani tekistje in je, voedde de ogri. In akruto banje dat die weten ze gewoon dat na dat anga dat tek je. Want anna je doet de ogri. Na was aan tekistje in je doet de ogri. Dat na uno concept, maar volgens de tra een concept. Ja, je gaat naar God, je gaat naar Jezus, je gaat naar dit, bla bla bla. Maar dan is het rokoter aller tijden. Dan is je spiritualiteit. Want je spiritualiteit is de oudste spirituele dingen hier op aarde. Google Luko, otenden trouwen, kies godsdiensten. Is niet zo lang geleden. Terwijl een bigisma voelen na duizenden jaar. Desaan die ziekba. Met akangasma, om ze weten wat te vinden, dat de pijn met dat brada kwam inba, midden zo wandering, ik kan tegen me zijn ei betekent, dat persoon ook kara drengen jou, dat betekent, is niet zo dat ik iemand ben van droom, dat van met akasa dat zo, dat ik weet wat dat is en zus. Nee, Baradanga Sisa. Maar, ik gebruik hiervoor sta ook toe. En zolang dat je op een vijandie, want vaak na vijandie zijn die EFSA, die andere persoon is misschien zo boos op je. Kan de eifrede of gogo fetanga yo. Da e gogo do asandati. Mana moro betre i gogo fetanga wansma. Dan dat im gogo do so wan kwa dadag sani. En desma esen fak. Yorka kong. Ma de yorka dati. Sans ma e gogo teki. En dat e teyen tak im gogo do disnanga dati. If you know why Yorka, betekent dat je ook een lichaam had. Betekent dat je wel degelijk onder de zon was. En dan weet ik niet, want ik ben geen bonoeman en dat soort mannen.
dat een Igonawa Wisman. Misschien is die persoon bekend, want kan hij wel trouwen tegen dat ik ga bij die meneer daar. Die meneer heeft genoeg dingen voor je. If you want schakelaars, asma dat uit en bla bla bla. Amano, zei ik je den san, if you go put a one trouwen. Kan de ene op Afrikaanse spiritualiteit moro, maar de persoon dat die, door kisapai. Want kijk, hier op aarde, ik kan niet naar een politiebureau gaan. En dan zeg ik tegen de politieagenten dat die meneer daar of die mevrouw daar heeft een jorka op me gestuurd. En mogelijk kun je dan op hem of zeg, waar heb die het nou over? Dan neem ik ja, ik wil het als codebureau. Dus in afgoed, dus je kan die mensen daar niet gaan aanklagen. Kan je pas tanaki, kan je pas eva juki of a kapio of wat dan ook. Dan kan je naar de politie gaan. Maar nou, if als je een jorka of een bakkeru kan je naar je tapu, je kan niet naar de politie gaan. En dan ga je naar die politiebureau. En dan zeg je tegen die politiebureau, deze persoon heeft een bakkeru op me afgestuurd. Maar weet maar voor actie, wat is zo'n bakkeru? Maar dan zat je aan dat. Of je goed denkt, ja, die mevrouw of die meneer daar heeft een jorka op me afgestuurd. En die jorka is me gewoon aan het ruïneren. Kunnen jullie niet wat meedoen? Nee, Bradangas is er. Maar, of onobode eten in Afrika. En dat wil Libi volgens het systeem zijn om ons Libi. Kan je die mensen wel aan gaan klagen? Want je hebt de priesters die daarvoor daar zijn. Dus, walos het zijn in spiritualiteit, brother Nangasisa. Maar je hebt wansan is echt, ik bewonder zijn dromen. Ik vraag mezelf af, wie creëert die dromen? Hoe komen die mensen erop? Of die kracht die dat die voor. Want het is net een film. Daarvan komt een paar ideeën voor. Mek je je die zin naar dat die naar zus. En het heeft wel een betekenis. Maar ja, als je die betekenis niet weet, dan weet je niet eens wat je hebt gedroomd. Want in dream, je kies waarschuwing toe. Dream is sorry, tak, in afgo om naar zo'n sma. En te dream dat hij in afgo go tegen was. Maar ik heb gedroomd dat ik en die persoon daar niet kunnen vinden. En bla bla bla, noem maar op. Nee, nou was aan if you. Nou was aan if you. Ik kies one mark, one teken. Van hé, dit en dit gebeurt met jou. Kan de in alibi schrijven, je pekkie, het gaat niet goed. Je doet zo je best, maar toch gaat het niet goed, Berlanga Sisa. Takanga krachtig zijn met iedereen. Zo vallen ze er in af, takanga. En schrijf ik kom persoonlijk in iedereen. Dat is sorry, sa e pasa. Maar wansani, mij geven mee. Theo kon erachter dat was maar een. Dus zoals aan teken, je koopt dat en zoals maar pot wang. Zijn wij Jorka kon naar je tapu. Dan alibi deso. Ja, wisma sa e poti. En ja, wisma sa e puru. Persoonlijk vind ik dat in Suriname is dat helemaal verwaterd. Uit ervaring zeg ik, tak, asan dat die controle, money business. Tak, een wantrouwen, sena jorka kona jutapu. Je gaat nu naar die andere bonoeman waarvan je denkt, die kan het voor je weghalen. Normaal gesproken moet dat kunnen. Maar je kan die mensen niet vertrouwen. En dat is erg.
Dat is erg. Want ja, soms massa je prelijk de zak doen en zaak, maar die mensen denken alleen maar aan geld. If you know one, once my tak you abe ja ja you abi a gave voor je poor santap de tapus my. Dat betekent dat de creator make you so. En dan moet je daar niet geen misbruik van gaan maken. En mee ik go ervan uit dat if you go dat zo once ma bijna als man af. Actie je niet eens wat money, maar je bent gewoon wat sali. Je bent 4-4-4-4-4, dat nummer jaman is 150 of 100 euro, geen probleem. Omdat je een sukoe hebt. Je wil loskomen voor de entiteiten, sa tjajolibiko in walo broeia. Ik ben blij voor mezelf, brada ngasisa dat. Alles aan dat door de jaren heen is gekomen in je een kennis vergaren. Hè? En dan mis je dat als aan dat die nou een prins Paris aan die. En daarom meteen wat mijn les. Taki, Libi als aan dat die, de wetman die zie, de wetman dat die. Laten we even gaan kijken wat wij met elkaar aan het doen zijn. En dat vind ik nog erger. De zand zou je doen tegen elkaar. Dat iemand kon doen en aan mij de hekot dat hij dat weet, maar dat mij breken dat ik iemand breek. Maar het belangrijkste is dat ik een lukken zou doen doen aan elkaar. Mino, ik heb het me aan u in feier dat een. Want trafolk, no man, sinds aan kon aan tapu. Maar de mensen die het meest doen, dan is maar zijn jersey. Want jaloezie en afgeus. Als aan dat de sterk onder een obere dan als is. Mensen gunnen elkaar niet, anderen zijn jaloers op je. En dat is maar op een soort vibe dat in de sting. Dan gaan ze naar iemand. En die iemand die moet ook een oppassen. Want wanneer jou komt, toen zou hij ook te orde. En dan gaat hij ook naar die krotobanje van vrouwenjustitie. Ja, maar aat. En dan maar aat, sabik batak yo. Vis want to trasma. A begin ma dat sabi ook to, tak you na wa man, of wa vrouw, say go tek yo bakro, wu go po tap trawa. If uno ebe libi in den concept of uno no bo do den sandi, si want wa weta, wat de consequentie gaat zijn, als jij dat doet. If yang awa man fasi, dan kan de isutaman dat iemand verdedigd is. Dat is totaal wat anders. Maar als je goed doet in Sandati, dan ben je te ver gegaan. En dan heeft een. Als ik me puur uit Jusref, dan mooi je je in het hier namals. Dus sap zou je doen. Als je een loop was, maar dan. Inego om nangas ma inego inas ma birti. En asan disisang de furu mindri uno is jaloezie en afgeus. Je gunt aan anderen niet. Juist, we moeten gunnen makandra van alles en nog wat. We moeten elkaar helpen, brengasisa. En nogmaals, ja, de libisme die een saai kan gooien money, dan geeft hij je iets mee en dan zegt hij ook hoe je dat ding daar moet doen.
We vinden dat dat zijn duivels. Die mensen die zo denken, zijn duivels. Daarom heb ik met dat vaak nog kon tegen me. De wet man is de wet man dat hij. Kobige lukusa yu edu. Kobige lukusa uno edu. Nanga makandra. Moeten we mee kappen, broer en sissa, want je hebt een last, je schrijft. En nu denk je, dat als je doet dat tegen ons, maar dat die persoon het niet gaat weten. Nou, laat die persoon gaan slapen. Dat daar wiki baka. Want de oude wiki al beginnen, dat ik met drewandring, adrim, akrati zijn met iedereen. Sjoor, mis, zo. Maar het kan ook zijn dat we ook niet de betekenis kennen van wat je dan droomt. Zo ook belangrijk hier, imsap. Zo aan het kassen dat hier. En daarom had ik vorige week of die week daarvoor, dat ik bij Juro aan het hebben, want dat heb ik ook wel achterhaald. Dat if je drinkt over een poespoesie, betekent dat Wajorka de Nanga jou. Nee, want aan de Wajorka wan bakro. If je drinkt over een dago, dan kan je dat wan aan de Sani de Nanga. Was ma konanga takrusanei tapu. Asen wa yor takonei tapu. Yo gaat het allemaal dromen. If you nawali bisma redelijk van de vakantie trasma vreed. Je bent gewoon normaal, maar mensen hebben een ekel aan je. Misschien zijn ze bang om met je te komen vechten. En ja hoor, om de hoek zit er misschien een man en ik weet niet hoe ze erachter komen dat zo'n man, ik kan gewoon naar een, hij gaat een bakroom mee, hij gaat een jorka mee, hij gaat een imus doen. En dat je gewoon, en dat je doen toe. En dan kan je voor afstandje lukken, en dat je ziet dat hij pina, kies hem mooi, en dat soort van dat. Dus daar ben jij blij. Dat wat je wou hebben, dat het geluk is. Maar niet vergeten, jij gaat straks dood ook. En in Akrutu Bani, voor moeder Ma'at, desab, alle desan sayudu. Daar kan je niet gaan liggen. Nee, ik was het niet. Dat je kon vindt dat nee, het was die persoon. Heeft geen zin. Het heeft geen zin. Aan enige fasie. Va, yo, kan ik me voor uit zomaar zeggen, niet? Is dat jij een. Jom zorg goed dat je niet doet, is maar kwaad toe, hè? Want is ook te begrijpen dat if you doet, is maar wansa niet. En die persoon is misschien bang om met jou te gaan vechten. Die persoon kan ook iets gaan halen voor wat naar jou tafel. En dat is weer wat anders dan jaloezie, dan afgeus. If na voor je toestaan dat die, ik go dus oansani, ga je een groot probleem hebben. En dan vaak de doedersani met het gedachte dat niemand dat gaat weten. Ik kan tegen je, maar dat oansani is dat een. A kracht die zei met jou drink. Je kan gewoon tegen het. Nee, ik heb dit niet gedaan. No, het heeft geen zin. Kan je dan horen dat they love you? Want ze weten alles wat je hebt gedaan. Dus morgen beter. Pour jaloezie uit je. Pour afgeus uit je. Want het toestaan dat je. Of met jou door Sani. Die niet goed zijn. Want alleen staat na bewegingen over de Sisa. Want Mifena Sandisi, ik kom vaak voor onder uno Afrikaanse Surinamers. Meneer dat na uno ik doe des aan het, want jaap, om mijn volk, ja, dat papla niet, Disi. Wat zij willen doen, moeten ze zelf weten, maar met dat na jou, na u schreef. De wansan geërs me,
zeg ik van, doe dat niet. Als mij weer ede is bij ede, liep dan die a spirituele wereld. Want if je rechtvaardig, zit je goed. Maar, denk Poussaint die zie, zijn dik onder ons, jaloezie en afgunst. We gunnen elkaar geen dingen. Maar dan, je mag wat kan hangen, een soort gevoel, dat moet je zelf weten. Maar ga geen takro dingen doen. Ga geen takro dingen doen, Abaradanga Sisa. En de idoro in akroto bangi voor moeder en maar vrouwen justitia. Nog wat tegen het, maar ik wist dit niet. Want de saptakje. Moet even lachen. Want de saptakje arki atori. En ze weten wat gesproken wordt in arki atori. Dus niet doen, Abaradanga Sisa. Desnoods not takang alibis mag mopo eit alibis ma dat in birti zodat want soort want den takru krachti mem takasa is daarbij den takru krachti do pot in you ede ai do dat angeng ai do so nangeng ano wa bun krachti takang ayu nou wat je hebt ook slechte krachten zijn den om indri. Unom vergiet den dat hij. En den dat hij loer den soort zijn die zijn jaloezie, afgunst. Want dat pot den schrijf in jou. En dan ja, te je doe als aan ik, maar dat de hoort den beren dat de lafie. Dus omus een. Omsap van spirituele wereld zit in elkaar, hè. En kijk, alles wat ik daarvan weet, ik hou van mijn mensen, ik hou van mijn volk. Mo broadcast den zijn die zie over de Nazisa. En ja, kan de een visman en arki atori toe. Dat heb ik gedacht, man is op audience maar hij omtrent de Sansa, Savé, Doe en bla bla bla. Moet ik daar dan bang voor gaan worden? Nee, ik ben bang voor de scheppers. Voor hen ben ik bang, maar ik ben niet bang voor mensen. If you want to do us aan tegen me, moet je zelf weten. Ik weet één ding, ik ga slapen. En die kracht die je laat dromen, die laat je zien van... Look, na des maar die spot ja ondro. Na des maar dat doe dat nanga you. Maar iedereen dat die, ik weet dat het pijnlijke dingen is... het gaat je een beetje pijn doen, maar nolasi ede, want nou ik was abas aan dat ik is aandring, dan nou wat ik je nefie of je kapmester, je rode tang als manier, liben je als spirituele wereld. Daarom ik om de connected naar een spirituele wereld. En ede wiri fu uno, dat ede als aan de kong, ko in justing. If je kies een boskopu eko in you ede na den a ede wiri fisa e grogona lok tu dat e hard e san dat kona in you. Ik vind dat geniaal, Bradanga Sisa. Dus no des denk ik dat hele boel van die wisman kan de denk ik dat wakti tem kisaman dat die en bla bla bla. Ja, ik zou zeggen, if nadat na jou roken, dat doe je maar. Maar, mika tegen dat moeder beter in het doen aan mij. Want ik zit hier nou te praten naar onze mensen toe. Dat ze moeten weten om dat soort dingen niet te doen. En ik heb niks te maken aan wat een keer een wies man. Ik zeg die mensen gewoon... If iedereen voor een dag goe, nou wat jorka was maar zijn konij tapu. If iedereen voor een poespoesie, nou was maar zijn wang bakro konij tapu. Klaar, Bradanga Sisa. En ik heb niks te maken aan de wisman. Want kan den de arki, nooit ete de jeretaki in arki atori, ugo so dipi in atori. Ik denk creators pot des aan in me en de voor me taki, dan gaat het automatisch. Ik hoef niet te gaan denken.
om in lees mij kon ja zo na tapa arkidosu en ik weet niet eens over wat ik ga praten. Soms weet ik dat gewoon niet. Maar eenmaal arki atori de ibar odi komt alles vanzelf. Daarom moet je connected zijn met onze spiritualiteit. We moeten ook naar de entiteiten voor ono. Ano nanga difden trawan naf den trawan. En you ab dif you. En dif you nawan top sani. Nawan top sani abrada nga sisa. Dus u denk atori, want me shit ak u de IQ rukba. Denk atori abrada nga sisa. Volg je serefi. En volg den anadren. En omdat met tak de sandi zo openlijk. Dat mij tegen toe. Ik kon erachter dat dit of dat doet. Dat nanga yo. In afgoogel tegen niks. Doe maar net of je het niet weet. Want het is niet zo dat mij leer je de sandi zie. En dan erachter dat kan je een voorbeeldje. Na buurman doe aan zijn nanga. Ik goog te kwam even of wan gonda. Ik goog zo toe aan buurman. Je ook was straffen of zo. En dat is niet de bedoeling. Maar je moet gewoon weten dat dat gaande is in jouw leven. De laatste sani samethakete is dat automatisch zal je iemand tegenkomen. Want dat is spiritualiteit. Zonder dat je zegt dat na spirituele wereld is. Voor alle sana tapisje. Sanobo. Dus ik zou zeggen, brada nga sisa, tangi taku teku ten fu arki, en misamek ala muiti fu kontra wiki en jaso baka, en vanaf vandaag is arki atori te beluisteren tussen 5:00, we gaan met Aichioro, dus daar hebben we 3 uurtjes, dus daar kunnen we over van alles en nog wat aan praten. Tangit akite kite fu arki. En we breed die efisa gogo doan san danga de san sa iesi a yere. En mi lop tak auto. In af breed next sami etaki. Magoluku ef den san deso. Tot een volgende keer.

0: dan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland een supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Rockslag.
1: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week twee keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van 61 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden.